0: van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

alles wat mij hier hield, dat mijn thuis was al die tijd.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

Goedenavond luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Orgelmuziek van Eenvallei, de regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. Vandaag horen we de organist Gerben Budding. Hij speelt oude 17e-eeuwse muziek op het orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstenen. Dat is een vroeg 17e-eeuwse orgel van de Nederlandse orgelbouwer Kiespenning, gebouwd in 1631. De muziek die we gaan horen is voor het grootste deel afkomstig uit het zogenaamde Suzanne van Solt manuscript. Dit manuscript is een verzameling muziek die rond 1599 door deze Suzanne van Solt met de hand is overgeschreven. Suzanne was de dochter van een Vlaamse protestant die na de val van Antwerpen naar Londen vluchtte. Ze heeft de stukken, in totaal 33 stuks, vermoedelijk rond haar 16e jaar verzameld en overgeschreven, om dat thuis waarschijnlijk op een virginaal te kunnen spelen. Een virginaal, dat was een eenvoudige uitvoering van een klaversymbool. Het document laat heel mooi zien wat voor muziek er rond 1600 in de huizen van gegoede families werd gespeeld. De muziek bestaat uit een verzameling psalmen, dansen en liederen, zogenaamde chansons. De namen van de componisten zijn er niet bij aangegeven, dus het is onbekend van wie de verschillende bewerkingen zijn. Uit deze bundel laten we een paar stukjes muziek horen. Als eerste een dans met de naam Brabantse Rondedans. Deze muziek herinnerde de familie van Solt en de omgeving waar ze uit afkomstig waren. En in Londen werd dus thuis ook de oude dansmuziek die ze van vroeger kenden gebruikt. We horen een uitvoering hiervan op het orgel door de organist Gerben Budding en hij bespeelt het orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstenen.

We hoorden uit het Suzanne van Solt manuscript uit 1599 de Brabantse rondedans, gespeeld door de organist Gerben Budding. Uit hetzelfde manuscript luisteren we nog naar twee korte dansen. Als eerste de Almande de la Nonnette, een typische renaissance dans, waarvan de gebruikte melodie toentertijd een populair liedje was. La Nonnette betekent namelijk het nonnetje. In diverse landen van Europa zijn er liedjes gemaakt op deze melodie. Van wandeliedjes tot liedjes over een meisje dat tegen haar wil in het klooster moest. Het was een bijzonder populair melodietje. En het tweede stuk is een Franse guillarde. Het was een dans met een levendig en ritmisch karakter. Die werd vaak in een combinatie met de pavane uitgevoerd. Een pavane is een statige, langzame dans. En werd dan vervolgd met de guillarde, een bewegelijke dans. Deze was in de 16e eeuw enorm populair aan de Europese hoven en in stedelijke milieus. Bijzonder boeiend om in een 16e eeuws muziekboek de gebruiksmuziek te zien die in de families werd gebruikt. Zowel de dansmuziek als de psalmen kwamen er naast elkaar in voor. We gaan deze twee dansen horen in een vertolking van Gijsbert Budding op het orgel van de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede.

U hoorde een tweetal dansen uit het manuscript van Suzanne van Solt uit 1599, gespeeld door organist Gijsbert Budding op het orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. We gaan nu luisteren naar muziek van een componist uit dezelfde periode, en dat is Jan Pieterszoon Swelinck. Hij was componist, organist en muziekpedagoog, die vrijwel zijn hele leven als organist van de Oude Kerk in Amsterdam was. Hij was vooral beroemd om zijn orgel- en klaviermuziek, waaronder bewerkingen, variaties en fantasieën over psalmen en kerkliederen. Zijn invloed reikte ver buiten Nederland. Duitse organisten kwamen helemaal naar Amsterdam om bij hem te studeren. Daarom draagt hij ook wel de bijnaam de maker van Duitse organisten. En van hem horen we een bewerking over het lied Ich ruft zu dir, Herr Jesu Christus.

U hoorde van Jan Pieterszoon Swelinck de bewerking in Groefzoedier, Heer Jezu Christ in de vertolking van Gijsbert Budding op het orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. Als laatste luisteren we naar een tweetal bewerkingen die in het manuscript van Suzanne van Solt te vinden zijn. Allebei van een anonieme componist. De eerste bewerking is gebaseerd op het lied Suzanne un jour van de componist Orlando Lasso. En de tweede op een melodie die in de 16e eeuw in de Nederlanden bekend was onder de naam Bruins Medelijn. Deze twee liedbewerkingen uit het Suzanne van Solt manuscript horen we weer in de vertolking van Gijsbert Budding op het orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede.

U hoorde een tweetal bewerkingen gehaald uit het manuscript van Suzanne van Solt, gespeeld door de organist Gerben Budding op het orgel van de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede. En hiermee zijn we aan het einde gekomen aan dit programma Orgelmuziek, waarin we een aantal 17e-eeuwse composities gehoord hebben, allen gespeeld door de organist Gerben Budding. De samenstelling van dit programma was in handen van Anton Kranes. De techniek werd verzorgd door Harro Timmerman en het programma werd gepresenteerd door Joop Rodenburg. Dit programma Orgelmuziek wordt aanstaande zondagochtend om 8:30 nog een keer uitgezonden. En natuurlijk kunt u het altijd nog een keer beluisteren via Radio Gemist op de website van Eén Vallei. Wij hopen volgende week maandag weer te zijn om 7:30 met een nieuw programma Orgelmuziek. We hopen dat u ook dan weer luistert.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

Psalm 139, niets is, o oppermajesteit. Bedekt voor uw alwetendheid, dat is de oudere vertaling, maar het koor zong: Heer, die mij ziet zoals ik ben. Klein koor Constantino, onder leiding van Martin Zonneberg. Goedemorgen, het is zondag 20 september 2026. Fijn dat u luistert. Dit is Gewijde Muziek, een programma van Stilokop 1 Vallei. Tot 12 uur zijn we bij u met om 9:30 de kerkdienst vanuit de Koppelkerk in Renswoude. Voorganger daar is dominee J. Bogert, eigen predikant. Tussen 11 en 12 hebben we kerkelijke informatie en kerkelijke activiteiten en concerten. Onze kantate vandaag is BBV 161. Het verhaal waarin Jezus een gestorven jongeman in Nain uit de doden opwekt. Lucas 7, vers 1 tot 17. En het gaat verder tot en met 27. En in deze tekst werd in Bach's tijd niet het accent gelegd op de blijdschap van de opwekking, maar het werd gezien als een metafoor. Eenmaal overleden zullen wij uit de doden worden opgewekt. Laat dat maar snel komen. Het verlangen dus naar de opstanding. Kom, du süßes Todesstunde, kom, zoet uur van de dood. Als mijn geest honing zal eten uit de mond van de leeuw, maak mijn afscheid zoet, tal niet, laatste licht, zodat ik mijn heiland kan kussen. Vurig verlang ik naar een zalig einde, omdat ik hier omringd ben door droefenis en ellende. Ik wil heel graag afscheid nemen van deze slechte wereld. Ik verlang naar hemelse vreugden. O Jezus, kom snel.

Wereld, jouw lust is een last. Jouw suiker haat ik als gif. Jouw vreugdelicht is mijn komeet. En waar jouw rozen worden geplukt, zijn er talloze doornen tot kwelling van mijn ziel. De bleke dood is mijn morgenrood. Daarmee gaat voor mij de zon op. Van de heerlijkheid van de hemelse gelukzaligheid. Daarom verlang ik uit de grond van mijn hart alleen maar naar mijn laatste stervensuur. Ik wil heel graag weldra bij Jezus Christus verblijven. Ik wil heel graag deze wereld verlaten.

Ik verlang ernaar de heiland te omhelzen en weldra bij Christus te zijn. Ook al wordt mijn sterfelijke lichaam door de dood tot as en stof vermorzeld, het zuivere licht van mijn ziel zal stralen zoals de engelen.

Mijn besluit is al genomen, wereld. Goedenacht. Nu kan ik alleen maar de troost ontvangen dat ik weldra in Jezus armen zal sterven. Dat is mijn zachte slaap. Het koele graf zal mij met rozen bedekken totdat Jezus mij opwekt. Totdat Hij zijn schaap naar de zoete hemelweide brengt, zodat de dood mij niet van hem scheidt. Dus breek aan, blijde dag van mijn dood. Dus sla mijn laatste uur.

Als het de wil van mijn God is, dan wens ik dat de last van mijn lichaam vandaag nog de aarde vult en dat de geest, de gast van het lichaam, zich bekleedt met onsterfelijkheid in de zoete hemelvreugde. Jezus, kom en neem me mee. Laat dat mijn laatste woord zijn.

lichaam wordt weliswaar in de aarde door wormen verteerd, maar het zal worden opgewekt en door Christus worden verheerlijkt. Het zal stralen als de zon en leven zonder nood in hemelse vreugde en gelukzaligheid. Wat kan de dood mij dan voor kwaad doen?

Kom zoet uur van de dood. Cantate 161 was dat, naar aanleiding van Lucas 7, de versen 11 tot en met 27, opwekking van Jezus van een jongeman uit Nain. En ik benoem nogmaals dat in deze tekst in Bachs tijd niet het accent werd gelegd op de blijdschap van die opwekking, maar werd gezien als metafoor. Eenmaal overleden zullen wij ook uit de doden worden opgewekt en laat dat dan maar snel komen, dus het verlangen naar de opstanding. U hoorde Ton Koopman en zijn Amsterdam Barok Orkest en Koor. En daarmee is het pakweg een kleine 3 minuten voor 9:30. En gaan we overschakelen naar de kerkdienst in de Koepelkerk in Renswoude. Voorganger daar is dominee J. Bogert. En ik wens u hier vanuit de studio van Silok, mede namens technicus Marnix van Driet, een hele goede dienst toe.

Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst staat in het teken van de start van het winterwerk en onze voorganger is onze eigen predikant, dominee Bogert. We hebben voor u de volgende mededelingen. We leven mee met Wilfred Volmer en zijn familie in verband met het overlijden van zijn vader afgelopen maandag. We hebben een geboortebericht in het gezin van Wouter en Rianne Ruitenbeek-Stuy. Van de Pijnsen van der Alaan 16 is op maandag 14 september een dochter geboren. Haar namen zijn Joella Jalissa en de roepnaam is Joella. Zij is het zusje van Matteo. Wij feliciteren de familie van harte met deze blijde gebeurtenis en wensen hen Gods zegen toe. Alpha. Binnenkort starten er een jongere Alpha en een Alpha 30+. De gemeente wordt gevraagd om voorbeeld te doen en de mensen uit te nodigen voor deelname. Voor meer informatie verwijzen we u naar het kerkblad, de kerkapp en de website. Dan de bazaar. Op 2 en 3 oktober is er weer de jaarlijkse bazaar. Met onder andere op zaterdag de dienstenveiling. Aanmelden van de diensten kan via e-mail. En bij de uitgang ontvangt u een folder met meer informatie en kijkt u ook in het kerkblad, de kerkapp of op de website. We gaan nu zingen. En na het zingen is er gelegenheid tot stilgebed. We zingen uit Weerklank gezang 290 vers 1, 2 en 3. Het eerste en tweede en derde vers van gezang 290. We wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij en vrede van God de Vader en van de Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij mogen deze dienst gaan vervolgen en we gaan dan zingen Psalm 100. In deze dienst zal het gaan over moet je horen. Dus luisteren naar de Heere God wat hij te zeggen heeft. Vandaar ook Psalm 100 vers 1 en 2 uit de oude berijming. We mogen toch een volk zijn dat hem wil dienen. Psalm 100, 1 en 2.

In deze dienst zal het ook gaan over koning Josia. Jongens en meiden, kennen jullie koning Josia? Nou, misschien wel niet. Maar weet je, koning Josia, die luisterde altijd naar de Heere. Die ging niet de ene kant op of de andere kant op, maar hij ging altijd de weg van de Heere God. En daarom gaan we zingen Psalm 1 uit de bundel Weerklank. En nu gaan we ook lezen de geboden van de Heere. En dat doen we dus vanmorgen uit Deuteronomium 5. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizend van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u van daar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen.

In deze dienst gaat het dus over, moet je lezen? Nou, dat gaan we zo dadelijk ook doen. Een gedeelte lezen uit Gods woord. En daarom gaan we nu eerst samen bidden. Heer onze God, we kijken om ons heen, in de kerk, in Rehoboth. We zijn dankbaar, Heere God. U heeft ons geroepen en we mochten met zoveel mensen komen. Dank u wel. Dank u wel ook als we mogen meeluisteren of mogen meekijken thuis. En zo ook verbonden mogen zijn met deze dienst, met elkaar en met u. We danken Heere God ook voor de dag van gisteren. Dat we als gemeente samen mochten zijn, samen mochten optrekken, dingen mochten doen. We danken u daarvoor. Ook dat alles goed is gegaan. We danken u, Heere God, voor het leven wat we ontvangen hebben. We danken u ook voor de geboden die u ons geeft. Help ons ook om ze niet alleen maar wat te lezen, maar ook om er naar te luisteren en om te doen wat u van ons vraagt. Om net als koning Josia niet af te wijken naar de ene kant of de andere kant, omdat ons dat misschien wel uitkomt. Maar help ons, Heere God, om koersvast te zijn. En vergeef ons ook, als het soms fout ging. En dat gaat het, Heere, dat belijden we ook. Want zo zijn we ook wel gekomen, als mensen die fouten maken, die zondigen, gekomen dus ook om van u genade te ontvangen. In dat geloof en dat vertrouwen, Heere God, zijn we hier. En ook met die verwondering. Wat bent u trouw, Heere. We vragen van u of u ons ook wilt helpen. Want zo dadelijk gaan we ook een stukje lezen uit uw woord, uit de Bijbel. En misschien vinden we sommige stukken ook wel moeilijk. Misschien ook wel moeilijk omdat ze niet zo passen meer. We hebben andere opvattingen gekregen, andere gedachten. Misschien zijn de woorden gewoon moeilijk. Hoe het ook zij, Heere God, laat uw geest hier zijn. Dat we uw woord zo mogen lezen dat het ons niet loslaat. Dat het bij ons binnenkomt. Dat we het meenemen. Dat we er ons leven naar richten. Heere God, sowieso met ons willen zijn. Dat bidden wij van u om Jezus wil alleen. Amen. We gaan dus wat gedeeltes lezen uit het woord van de Heere God. En allereerst lezen we samen 2 Koningen 22. En we lezen daarvan de eerste 13 versen. En dat gaat over koning Josia. En dat hij de tempel wil laten opknappen. En dan vinden ze wat. Dat gaan we lezen. Dus allereerst 2 Koningen 22, de eerste 13 versen. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja van Bezokat. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging een heel de weg van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. Het gebeurde nu in het 18e jaar van koning Josia.

de bouwlieden en de metselaars om hout en gehouwen stenen te kopen om het huis te herstellen. Maar er hoeft door hen geen rekenschap te worden afgelegd van het geld dat hun in handen gegeven is, want ze handelen oprecht. Toen zei de hoge priester Hilkia tegen de schrijver Safan: ik heb het wetboek in het huis van de Heere gevonden. Hilkia gaf die boekrol aan Safan en die las het. Daarna kwam de schrijver Safan bij de koning en bracht de koning verslag uit. Hij zei: uw dienaren hebben het geld dat in het huis gevonden is ingezameld en in handen gegeven van de uitvoerders van het werk die aangesteld zijn over het huis van de Heere. Ook vertelde de schrijver Safan aan de koning: de priester Hilkia heeft mij een boekrol gegeven. En Safan las die de koning voor. Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Toen gaf de koning de volgende opdracht aan de priester Hilkia, aan Hikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Michaia, de schrijver Safan en Azaja, de dienaar van de koning: ga de Heere raadplegen voor mij, voor het volk en voor heel Juda over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heere die tegen ons is ontstoken is groot, omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat voor ons geschreven is. En dan volgt er een gedeelte dat ze inderdaad gaan vragen aan de Heere God: ja, hoe is het nu eigenlijk? En dan krijgen ze van de profetes Hulda te horen dat het volk gestraft zal worden om de dingen die ze verkeerd gedaan hebben. En dan gaan we verder bij hoofdstuk 23. Lezen eerst de eerste vier versen. Toen stuurde de koning boden en al de oudsten van Juda en Jeruzalem verzamelden zich bij hem. De koning ging naar het huis van de Heere en met hem iedere man uit Juda en alle inwoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten en heel het volk, van de kleinste tot de grootste. En hij las ten aanhoren van hen al de woorden van het boek van het verbond dat in het huis van de Heere gevonden was. De koning ging bij de pilaar staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heere om de Heere te volgen en zijn geboden, zijn getuigenissen en zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen door de woorden van dit verbond die in deze boekrol beschreven zijn te bevestigen. En het hele volk trad toe tot dit verbond. Toen gaf de koning opdracht aan de hoogpriester Hilkia, de priesters van de twee, de orde en de deurwachters om alle voorwerpen die voor de Baal, de Ashera en heel het leger aan de hemel gemaakt waren uit de tempel van de Heere naar buiten te brengen. Hij verbrandde dat alles buiten Jeruzalem in de velden van de Kidron. Hij liet het stof ervan naar Bethel dragen. En dan slaan we opnieuw een stukje over en gaan we weer verder bij vers 21. En in het stukje hiertussen gaat het inderdaad over hoe het hele land gezuiverd wordt van de afgoden. En dan gaan we verder bij vers 21 en lezen we door tot en met vers 25. De koning gebood het hele volk: houd voor de Heere uw God het Pascha, zoals in dit boek van het verbond beschreven staat. Want zoals dit Pascha was er geen gehouden vanaf de dagen van de richters die aan Israël leiding gegeven hadden. En ook niet in al de dagen van de koningen van Israël of van de koningen van Juda. Maar in het 18e jaar van koning Josia werd dit Pascha voor de Heere in Jeruzalem gehouden. Ook deed Josia de dodenbezweerders weg, de waarzeggers, de afgodsbeelden, de stinkgoden en alle afschuwelijke afgoden die in het land van Juda en in Jeruzalem gezien werden, om zo de woorden van de wet uit te voeren die beschreven waren in het boek dat de priester Hilkia in het huis van de Heere gevonden had. Voor hem was er geen koning aan hem gelijk die zich met heel zijn hart, heel zijn ziel en met heel zijn kracht tot de Heere bekeerd had, overeenkomstig de hele wet van Mozes. En na hem stond er zijns gelijke niet op. Ja, tot zover lezen wij het woord van de Heere God. Voordat we overgaan tot de prediking gaan we zingen op Psalm 95 en daarvan de versen 4 en 5. Ja, als je iets gelezen hebt in de Bijbel en je denkt, daar heb ik wat moeite mee, wat doe je dan? Denk je dan, nou ja, ik luister mooi niet? Of nee, geloof je zijn heil en troostrijk woord en verhard je je niet?

Gemeente van de Heren, we zijn samen aan het opruimen geslagen in de pastorie. Soms moet je dat even weer doen, hè? Gewoon stukje voor stukje even langs weer aan het gaan. En dan ben je soms ook weer een beetje verrast, hè? Wat hebben we eigenlijk veel spullen, zeg. En zijn er ook wat dingen bij waarvan je denkt, nou, die kunnen wel weg, want die hebben we eigenlijk nooit gebruikt. Nou, misschien ken je dat wel, hè? Dat je door je spullen heen gaat en dat je denkt, moet het eens opruimen en, nou ja, wat heb ik veel. Trouwens, jongens en meiden, dat kan bij jullie ook gebeuren in je kamer, toch? Dat je gewoon een beetje rommelig geworden bent in je kamer en er ligt een heleboel in je kamer. En dan zegt papa of mama tegen jou, ja, sorry hoor, maar nou moet je het echt een keertje opruimen. Want jongen, en dan ga je het opruimen en dan denk je, wat heb ik veel eigenlijk, hè? Zoveel spullen, zeg. Nou, dat hebben wij dus ook gedaan, hè? We gingen opruimen. En dan kom je een heleboel spullen tegen waarvan je denkt, oh, hebben we dat ook nog? En ook dingen dat je denkt, hey, helemaal vergeten dat we dat hadden. Toen we uit Ermelo weggingen, hebben we sommige dingen, hè, die op het laatst nog kregen, cadeautjes en zo, snel weggestopt, in een doos gedaan en weggezet. En die kwamen we nu ineens weer tegen. Hey, mooi die kaarten. Een cadeaubon ook. Hey, die hebben we ook nog. Hebben we al die tijd niet gemist. Maar we hadden hem wel. Ja, jongens en meiden, dat heb jij misschien ook wel. Hè? Je gaat je kamer opruimen en ineens denk je, hey, dat heb ik al die tijd niet meer gezien. Die mooie auto of dat computerspel. En nou vind ik het ineens weer, het is wel mooi. Nu kan ik ermee gaan spelen, zeg. En zomaar ineens, dan vind je het. Denk je, hey, helemaal vergeten. Nou weet je, dat gebeurt eigenlijk vanmorgen ook. Die koning Josia, die gaat niet zijn huis opruimen. Hè, zijn paleis opruimen, nee. Die gaat eigenlijk naar de tempel toe en die zegt, de tempel die moet een beetje weer opgeknapt worden. Want ja, die is er niet zo goed aan toe. Wat dat betreft mogen wij wel zeggen dat het er allemaal hier keurig mooi uitziet. Maar uit respect voor de Heer, daar doen we het voor. Maar blijkbaar was het respect daar voor de tempel een beetje minder geworden. Dus het was een beetje een bouwval. Dus ja, ga je het opknappen. En bij het opknappen zijn ze ineens iets tegengekomen. Namelijk een boekrol. En nu zouden we zeggen, die boekrol hoort eigenlijk in de Bijbel. Een boekrol over de wet. Een boekrol waarschijnlijk over Deuteronomium. Want daar staat de wet in beschreven. Dus die waren ze helemaal kwijtgeraakt. Dat is wat. Dat je een Bijbelboek helemaal kwijtraakt. Kan ons niet gebeuren, of wel, jongens en meiden? Ik bedoel, hè, ze staan allemaal hierin. En dan kun je er niet eentje kwijtraken. Ze zijn er gewoon allemaal. Nou ja, we hebben ook een vaste Bijbel. En ze hadden allemaal boekrollen. 1, 2, 3, een heleboel boekrollen. En blijkbaar waren ze er eentje zomaar wat kwijtgeraakt. Hoe kan dat? Weet je wat ik denk? Dat ze die boekrol eigenlijk niet zo leuk vonden. Dat ze eigenlijk gedacht dat die boekrol, we lezen hem maar een keertje niet. En later van, nou, leg hem nog maar wat verder opzij. Want die boekrol, daar staan allemaal dingen in. Daar hebben we helemaal geen zin in. En zo zorgde ervoor dat die boekrol kwijtraakt. En toen dacht ik, hey, zouden ook wij misschien toch stiekem wel een boekrol, een Bijbelboek, kwijt kunnen raken? Die er dan wel gewoon nog in staat, hoor. Maar dat je gewoon denkt, ik vind het een beetje een lastig boek. Ik vind het geen leuk boek. Ik vind het geen aangenaam boek. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Weet je wat? Ik sla maar over. Ik doe er maar niet al te veel mee. Misschien zijn er wel Bijbelboeken die net als vergeten groenten vergeten zijn. Vergeten Bijbelboeken. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Er staat keurig in je Bijbel. Staat er echt niet voor niets in. Is Gods brief aan ons leven geschreven en toch, we zijn hem misschien helemaal vergeten. Dat zegt wat, hè? Of misschien een stapje verder, misschien moeten we wel zeggen, die hele Bijbel, die vergeten we een beetje in ons leven. Als iemand langs zou komen en zou zeggen, joh, zou je even de Bijbel kunnen pakken? Dat je dan denkt van, oh, waar ligt dat ding ook alweer? Geen idee. Oh, even de stof eraf halen. Ja, ik heb hem eindelijk gevonden. Gelukkig, hij was nog ergens. Dat kan gebeuren, hè. Dat door al die drukte van het leven, door
Het gedoe allemaal, je de Bijbel niet zo vaak meer lezen, of misschien nog even snel een klein stukje en dan weer verder. Hè. Kom op, we moeten weer door. Niet te groot stuk. Koning Josia krijgt te horen, er is een boekrol gevonden. En jongens en meiden, koning Josia, die was nog niet zo oud, hè? Die was pas 8 jaar. Nou, weet ik natuurlijk niet hoe oud jij bent. Misschien ben je nog niet eens 8 jaar. Of misschien ben jij ook al 8 jaar of ietsje ouder. Maar wat zou je ervan vinden als jij koning mocht worden of koningin mocht worden? Wat zou je dan doen? Zou je dan zeggen van, nou, ik weet al wat ik ga doen. Dan zorg ik als eerste ervoor dat... Misschien wel dat ik een heleboel snoepjes krijg of zo. Nou, ik weet niet. Koning Josia was nog heel jong, hè? 8 jaar. En toen moest je al koning worden. En die koning Josia, die kenden we misschien niet zo goed. Tenminste, ik kende hem niet heel goed. Andere koningen kennen we wel goed, hè? Koning David, die kennen we. En koning Saul misschien ook wel, want ja, die deed het niet zo goed, hè? Maar koning Josia... Ja, daar hebben we niet zo vaak van gehoord. Eigenlijk een beetje vreemd, want we lezen in dit stukje... koning Josia is nou juist de koning die heel erg goed naar de Heer God luisterde. Beter dan wie ook, zelfs beter dan David. Nou, daar moest ik even over nadenken. Hé, deze koning die ik nauwelijks ken... Hè, die leeft nog nauwer bij de Heere dan koning David... En dus kan ik echt wel iets van deze koning leren, iets meenemen van hem. Om zo nauw bij de Heere te leven. Nou, en deze koning vond het belangrijk dus ja, dat de tempel weer opgeknapt werd. Dat kan zo niet, hè? Dat is het huis van de Heere. En het huis van de Heere, ja, daar moeten we heel goed voor zorgen. En toen werd dus die boekrol gevonden. En die boekrol werd voorgelezen waar die koning bij was. En die koning, die schrok daar een beetje van. Nou, die schrok daar echt wel van. Want toen er gelezen werd wat de Heer God zoal vraagt... van zijn volk en van de koning... wat ze moeten doen en wat ze niet moeten doen... Ja, toen schrok hij wel even. Toen dacht hij, ho, maar... Dat is helemaal niet zoals wij leven. Dat doen we helemaal verkeerd. Eigenlijk moet ik zeggen, we hebben gefaald. We hebben het niet goed gedaan. We hebben gezondigd. Ja, dat is belangrijk, hè? Dat als mensen dat soms eventjes weer te horen krijgen, te lezen krijgen. In de gaten krijgen. Nee, wij zijn niet van die brave en keurige mensen. Ook wij moeten zeggen, als we de Bijbel lezen... ontdekken we keer op keer, we hebben gefaald. Misschien ontdek je dat soms ook wel op andere momenten... Hè, dat je gefaald hebt. Dat je niet goed gedaan hebt. Hè, misschien was je op school wel een werkstukje aan het maken... En je was er heel zuinig op, het moest heel mooi worden. En je was aan het kleuren en ineens schiet je uit. Ik denk, oh nee. Hè. Je hebt gefaald misschien, omdat je de receptie... eigenlijk je repetitie niet zo goed geleerd had. En toen moest je die repetitie maken. En toen had je een dikke onvoldoende. Je had gefaald. Misschien heb je dat gevoel ook wel eens als je op social media kijkt. Ik heb gefaald, want als ik zie hoe deze mensen leven... hoe gelukkig ze zijn, hoe schitterend ze zijn, wat voor leven zij hebben... nou ja, dan leg ik mijn leven erbij. Dan kijk ik in de spiegel en dan denk ik... nou ja, dat is niet mijn leven, dat is niet hoe ik eruit ziet. Ik heb toch blijkbaar dan iets gemist, niet goed gedaan. Misschien heb ik wel gefaald. Even advies van mij... Laat die influencers maar tuten en praten. Dat is allemaal nep. Je hebt niet gefaald. Je mag zijn wie je bent. Goed, het wordt natuurlijk wel wat anders als de Heere God naar ons toe komt. En als Hij ons duidelijk maakt, dit is wat ik van jou vraag. Zo moet en mag je leven. En als je zo leeft, ja, dan leef je ook zoals ik dat bedoeld heb. Nou, dat las hij ineens en is schrok ervan. Want hij dacht, ja, maar dat is niet mijn leven. Zo ziet mijn leven er helemaal niet uit. Dat is schrikken. Het gaat namelijk wel over God, hè?
ga niet zomaar over een influencer of een repetitie of een werkstukje wat niet helemaal lekker liep. Het gaat niet over de buurman of de buurvrouw die zo zijn mening heeft. Nee, het gaat over de Heere God. Over zijn mening, over ons leven, over wat hij daarover te zeggen heeft. Nou, dat wordt hier dus wel duidelijk. En die koning die is helemaal van slag af en die scheurt zijn kleren, dat deden ze toen, om duidelijk te maken. Ik heb er zoveel verdriet over, verschrikkelijk wat we gedaan hebben. Toen dacht ik, ja, dat is een reactie. Zo kun je reageren. En dat is op zich ook heel bijzonder dat hij zo reageert. Want als je kijkt wie zijn opa was en wie zijn vader was, dan denk je zo, wat is hier gebeurd zeg? Zijn opa was Manasse en zijn vader was Amon. Nou, dat waren echt geen goede beste mensen. Integendeel, die deden juist alles wat verkeerd was en die vonden dat helemaal prima. Die hadden de afgoden binnengehaald en dat vonden ze geweldig mooi. Kijk eens, wij zijn de dienaars van de afgoden en niet meer van de Heer. En mooi om dan te zien dat deze Josia ineens een andere weg gaat. Dat vind ik zo bemoedigend, hè? Want vaak zie je eigenlijk dat het een beetje andersom gaat, hè? Dat opa en oma misschien nog heel dicht bij de Heeren leefden. Dat papa en mama het heel druk hebben en daar misschien wat minder mee bezig zijn. En dat de kinderen vervolgens nog minder. En daar zit een stukje verantwoordelijkheid, hè, om het vol te houden. Maar hoe mooi om te lezen hier dat de Heer God zo machtig is dat hij kan ingrijpen in je leven en het ineens anders kan maken. En je opa en je vader en noem maar op. Nou, dat waren niet van die bestes. En jij mag de Heer God dienen. En waarom? Omdat hij je zo ver brengt. Omdat hij met zijn geest in jou gaat werken. Nou, dus daarom is hij zo verdrietig. Maar ik zei al, je kan natuurlijk ook heel anders reageren. Weet je, zijn zoon Jojakim, die kreeg ook later zo'n brief, zo'n boek van de Heer God te lezen. Weet je wat hij deed? Ja, hij zou het een beetje hiermee kunnen vergelijken. Hij zegt, nou weet je wat, dat halen we eruit en weg ermee. En dan gooi je het zo in het vuur. Hup. Woord van de Heer God. Ja, hij zegt, nou, de Heer God kan mij nog meer vertellen. Interesseert me helemaal niets. Ik ben mijn eigen baas, ik maak het zelf uit. Als de Heer God dat zegt, doet er niet toe. Ja, moet je lezen. Nee, niks mee te maken. Dus hoe doe je dat, hè? Als je Gods woord leest, hoe open sta je voor zijn mening? Nee, niet voor zijn mening, voor wat hij zegt, wat hij wil, wat hij je aanzegt. Hoe open sta je daarvoor? Of denk je, ja niet letterlijk natuurlijk, we zijn zuinig op onze Bijbel, dus we gaan er niet in scheuren. Maar hoe ga je misschien toch wel heel stiekem denken van, nou, dat kan wel weg, daar kan ik niks mee, weg ermee. Nou, Josia doet het heel anders. Die hoort wat de Heer God zegt. En hij zegt, weet je wat? Nu moet ik dit gaan doen. Nu moet ik hiernaar gaan luisteren. Nu moet ik mijn leven dus anders gaan doen. Want de Heer God, ja, als die het zegt, nou, dan is het gewoon zo. Mooi, hè? Dat je daarnaar luistert en dat je leven daarnaar richt. En weet je waarom ik het helemaal mooi vind? Omdat hij dus zegt, de Heer God zegt dit en dan ga ik het doen. Maar diezelfde God had gezegd via Hulda, een profetes, ik ga dit volk straffen. Wat er ook gebeurt, wat je ook doet, dit volk zal gestraft worden. Als mensen kun je dan denken, ja maar hoor eens, als het dan toch niets uitmaakt, als het dan toch niets oplevert, waarom zou ik dan luisteren naar de Heer God? Wat heb ik daar dan aan? Waarom zou ik dat doen? Als je dan toch gestraft wordt. Maar Josia zegt nee. Ook al worden we gestraft, ook al zou je misschien kunnen zeggen, we schieten er niet zelf veel mee op, we kopen er niet veel voor. Het is de Heer. En gewoon omdat het de Heer is, omdat hij het zegt, omdat ik van de Heer houd, daarom ook ga ik dit doen. En daarom ook zal ik dit doen. Mooi, hè?
Dat is ook wel een beetje lastig, hoor. Ik bedoel, wij leven toch echt wel een beetje in een tijd van... wat koop ik daarvoor en wat heb ik daaraan? Als een docent zegt van... volgende dag moet je dit en dat even doorgelezen hebben. En ik wil wel dat je het uit je hoofd weet. Ik wil dat je het kent. Dat je... Dan vraag jij je af, ja, is het voor een cijfer? Nee? Oh, nou, zal wel. Toch? Wat heb je eraan? Wat koop je ervoor? Als jij er niets mee opschiet, als jij er niet beter van wordt... als jij er niets aan hebt, wat zou je voor inspannen? Toch? Nou, de mentaliteit in de Bijbel is dus juist helemaal anders. Het dienen van de Here doe je niet om zo een ticket naar de hemel te krijgen. Dat doe je niet allereerst omdat je denkt van... maar dan krijg ik van de Here God een heleboel. Maar dat krijg je wel, hoor. Maar daar gaat het niet om. Nee, het allereerste, het allerbelangrijkste is... ik doe dit omdat ik van hem hou. Ook al krijg ik er helemaal niets voor terug. Dan nog, ik hou zoveel van hem. Ik wil zo voor hem leven. Nou ja, dat. Moet je lezen. Nou zijn we druk bezig met het voorbereiden van het winterseizoen... Zoveel vergaderd en over dingen nagedacht. Ja, over Alpha en over Bijbelkring. En over een heleboel dingen hebben we over nagedacht. Het staat al een beetje in de stijgers ook. En we hebben er hopelijk ook nog een beetje zin in. En toen dacht ik, maar hebben we er ook over nagedacht... welke rol gaat de Bijbel eigenlijk spelen in dit winterseizoen? Dat lijkt natuurlijk wel een beetje een open deur... Ja, dominee, kom nou, natuurlijk. Hè. We zijn christenen, wij hebben de Bijbel. Dus tuurlijk, maar even gewoon, heb je daarover nagedacht? En bij een Bijbelkring lijkt het heel vanzelfsprekend. Ja, dominee, natuurlijk, de Bijbel gaat open. Ja, mooi. Maar welke rol speelt de Bijbel in jouw Bijbelkring? Sneelt hij misschien ook een beetje onder het gepraat over de dingen van alle dag? En dat moet er ook zijn, hè? Snuit het onder de gezelligheid, dat moet er ook zijn. Of zeggen we, nee, wel degelijk is dit het centrum. We willen leren samen van het woord van God. Welke rol speelt de Bijbel in jouw leven? Welke rol speelt de Bijbel op de club die jij mag geven? Misschien denk je wel, en dat snap ik, hoor. Ja, maar die Bijbel, daar moeten we niet te veel over hebben bij de club. Want dat vinden de kinderen helemaal niet leuk. Of dat vinden ze vervelend. Of dat vinden ze moeilijk. Dus weet je wat, het moet wel gezellig blijven. Anders komen ze niet meer. Dus die Bijbel, die doen we maar niet. Of niet te veel. Nou, natuurlijk, daar moet je heel goed over nadenken. Hoe je dat wel en niet doet. Maar die Bijbel, blijft die wel centraal staan? Ga er wel uit van zijn woord? Hè? Bestuderen we zijn woord? Zijn we daarmee bezig? Want dat is uiteindelijk toch waar we van leven. Anders worden we een soort padvindersvereniging of zo. Dan kun je ook lief zijn voor elkaar, kun je het ook gezellig hebben. Dat woord moet centraal staan. En zeker ook omdat wij weten dat het oordeel gaat komen, dat dringt. En dan helemaal omdat wij mogen weten dat oordeel is gedragen en weggedragen door de Here. Dus iedereen die in hem gelooft... die net ook als Josia zijn leven aan hem geeft... die mag weten, voor mij is hij gestorven. Daar wil je van leven. En daar wil je in lezen. En daar wil je van horen. En je wil hem nog dichterbij komen. Nog meer op de huid gaan zitten. Heere God, alstublieft, spreekt u ook in dit seizoen. Die Bijbel die staat centraal. Daar draait het om, daar gaat het om. Ook in de dienst, het lezen van de Bijbel en dan het horen van zijn woord. En de antwoord op mogen geven. Maar had die Josia dat allemaal zo eens gehoord? En toen zei hij niet van, nou, goed dat ik het weet. En, nou, klaar dan. Maar nee, hij zei, weet je, dat moet het volk ook weten. Die Bijbel is ontzettend belangrijk, maar dat is niet alleen iets van mezelf. Dat ik kan zeggen, nou, dat is voor mij. Hoeft een ander niet te weten, heeft een ander niets mee te maken. Nee, die Bijbel, die is voor iedereen. Dus hij zegt van, het volk moet het ook horen en het volk moet het ook weten. Hij betrekt het volk er ook bij. En zij moeten horen wat de Heere God te zeggen heeft.
Ook wij mogen dat doen, toch? We gaan die Bijbel niet in ons eentje lezen. Ja, dat zeker ook. Toch? Daar maak je toch tijd voor? Daar heb je toch alle tijd voor? Maar we gaan het ook samen lezen. En samen lezen ook hier in de kerk. En mooi ook dat de kerk zo vol zit. En daar mogen we best van genieten. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Dat er mensen in het gebouw zitten. En dat er nog een heleboel mensen meekijken. Dankbaar, ja zeker. Maar laten we ook niet een beetje lui of overmoedig worden. Ik bedoel, we zijn ook een gemeente van 1500 zielen. In deze kerk kunnen 370 mensen plus minus. Eigenlijk hebben we gewoon een te kleine kerk. Hè? Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat, net als bij kerstfeest, dat er telkens een dubbele dienst moet zijn, goed gevuld. In ieder geval begint dat met onze eigen trouw. Dat wij hier zijn, als die deuren open gaan en het woord hier open ligt, hè, dat de Heer God mag weten, maar wij komen. Als we kunnen, dan zijn we hier aanwezig. Om samen te lezen, om ons samen te buigen onder zijn woord, om hier samen te zijn. Wat mooi en wat rijk is dat, het geschenk van de Heer. De Bijbel lezen mag je samen doen. Als je op bezoek gaat en de Bijbel gaat open, mag je even het leven leggen tegen de Bijbel. Als je bezig bent als diaken, dat doe je vanuit het woord. Dat blijft en is centraal. Als je bezig bent met de dingen van dit huis, dan doe je dat omdat je weet, het gaat om de Heer. Als je het orgel speelt, als je wat dan ook doet in de kerk, dat doe je ten ere van Hem. En dat doen we samen. Samen gekomen en hier samen zijn. En dat doen we ook zo, dat het doorgegeven kan worden. Dus als ze een beroep op ons doen, dan zeggen we niet van ja, ik kan niet, ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Maar dan gaan we dus echt heel serieus voor zitten. Eigenlijk een beetje met de instelling, ja, daar moet op een of andere manier toch tijd voor zijn. En als je heel veel doet, nou dat snap ik hoor, het houdt een keer op. Maar als je misschien nog niet zo heel veel doet, dan moet toch tijd voor zijn. Want jij mag dan ook helpen om het woord door te geven en ook naar de volgende generaties door te geven. Kijk, Josia had ook kunnen denken, ja sorry hoor, het zal wel, hè? Na mij is het de straf. Nou, dat zien ze dan maar, zoeken ze dan maar uit. Tot die tijd, prima. Gaat er niet in investeren of zo. Kun je denken, ik ga alleen maar investeren in mijn eigen geloof. Maar dat is niet wat de Heere God van ons vraagt. Investeren doe je ook in het geloof van anderen. In het geloof ook van de volgende generaties. En geweldig mooi hè, dat jullie, jongens en meiden, er allemaal weer zijn. Geweldig toch? Hier in de kerk, samen met papa, met mama. Hè, dat je er mag zijn. Geweldig toch? Dus we mogen het ook uitdelen. Goed, die koning die komt tot ontdekking van, dat klopt een heleboel niet in het leven wat wij leiden. In het dienen van de Heer God. Nee, inderdaad. Het is één grote puinhoop. Hè? In de kerk staat een beeld van Baal, van Asjera. Weg ermee. Dat moet opgeruimd worden. En de offerhoogsten, nou, allemaal offers werden daar gebracht. Het was één grote puinhoop in Israël. Ze waren zo ver bij de Heer vandaan. Opruiming houden. Wij gaan dus, zei ik al eerder, door het huis heen. En dan moet je opruiming houden. En dan kom je dingen tegen dat je denkt, ja, dit moet er echt weg. Nou, als dat in je huis zo is, of misschien ook wel in je kamer, jongens en meiden, dat je denkt, nou, ik heb zoveel spullen, dan moet echt een keertje wat weg, hoor. Het wordt nou wel heel veel. Het wordt nou wel heel druk allemaal, hoor. Nou, als dat geldt voor je kamer, als dat geldt voor ons huis, geldt dat zeker voor de dienst aan de Heer. Geldt dat zeker voor je leven. Als dat dingen zijn die niet juist zijn, niet kloppen, ruim ze dan op. Hou ze niet aan de hand. Denk, ik kom wel een keer. Nee, met opruimen dat je denkt van ja, dit moet eigenlijk weg. Nee, dat heb je wel eens. Hè? Moet eigenlijk weg, maar weet je wat? Ik zet het nog maar even terug. Volgende keer misschien. Heer God zegt, als het gaat om het dienen van mij, doe dat niet. Hè. Hou het niet aan de hand. Ruim het op, zoals hier ook opgeruimd wordt. En weet je wat nou het mooie is? Ze houden opruiming en dan komt er ook tijd. En dan komt er ruimte. Tijd en ruimte voor de Heere God.
Dus niet alleen maar van, ja, je moet dingen wegdoen. Nee, je krijgt er juist iets voor terug. Iets geweldig moois. En hier lezen we namelijk dat ze het Pascha weer gaan vieren. Dat hadden ze al heel lang niet meer gedaan. Tenminste, niet zoals de Heer God het van hen gevraagd had. Zoals het beschreven stond in het wetboek. Ze hadden dat niet gedaan. Dus de redding van de Heer, zijn bevrijding, God als bevrijder. Maar ja, daar hadden ze helemaal niks mee. Dat zou wat zijn als wij als gemeente zeggen, God als bevrijder, als redder, als heiland, als verlosser. Daar hebben we helemaal niets mee. Maar ook het omgekeerde, hoe mooi dat dat weer binnengehaald wordt in Israël. God is onze bevrijder. Weg met die Baal, weg met die Asjera. Dat lijkt allemaal leuk, maar het brengt je helemaal niets. Beetje plezier, beetje lol. Je wordt nooit tegengesproken, je krijgt altijd je zin. Maar uiteindelijk, wat heb je eraan? Wat koop je ervoor? Maar dan dat Pascha, God die mij bevrijdt, die mij redt, die mijn zonde wil vergeven, die mij het leven wil schenken, zoals het bedoeld is. Nou, dat mag weer plek krijgen, ruimte krijgen, tijd krijgen. Ze hebben weer ruimte in de tempel om God te dienen. Dat is mooi, hè? Opruimen in je leven, zodat er weer ruimte komt om God te dienen. Jongens en meiden, we gaan even naar het einde toe. Want weet je, die koning Josia, had ik van gezegd, hè? Die koning Josia was een hele goede koning. Die luisterde heel goed naar de Heere God. Maar weet je, aan het einde van zijn leven, toen ging het niet goed. Hij was ook mens en deed ook verkeerde dingen. Het was namelijk zo dat de koning van Egypte, en die was toen heel machtig, hè? En koning Josia, die was niet zo machtig, die had maar een klein legertje. De koning van Egypte die wilde door Israël heen trekken en die wilde gaan vechten met een andere hele grote koning van Assyrië en zo. En de Heer God had gezegd, Josia, laat hem gaan. Want dat moet gebeuren, dat wil ik ook. Dus die koning van Egypte die gaat zo door Israël heen. Maar Josia denkt eigenwijs, nee, dat kan nooit de bedoeling zijn. En hij gaat vechten met Egypte. En hij verliest en hij sterft. Dat gebeurt er, hè? Als we van de woorden van God denken, nou het zal wel. Of het kan niet waar zijn, of dat kan God zo toch niet bedoeld hebben. En daarom zijn wij dankbaar dat we een grotere Joshua kennen. En de Heer Jezus. Die inderdaad nooit iets verkeerds heeft gedaan. Altijd recht toe, recht aan. Altijd gericht op de Heer. Niet van, wat koop ik daarvoor? Word ik daar beter van? Wat krijg ik ervoor terug? Nee, gewoon, het is mijn vader. En ik hou van papa. Ik hou zo zielsveel van hem. Daarom. Maar ja, aan het einde leek het toch een beetje fout te gaan. Nou, net als koning Josia is de grote koning Jezus ook gestorven. En de mensen zeiden, joh, hij is nog jong, hij hangt aan het kruis. Hij heeft gewoon dingen verkeerd gedaan. Blijkbaar was het toch niet goed wat hij deed. Kijk maar. Maar God zegt toch heel duidelijk, dit is mijn straf. Maar toen stond hij op uit de dood. En toen ontdekten we pas echt wat het was daar aan het kruis. Hij hing daar voor mijn zonde, mijn schuld, mijn ellende. En heeft het weggedragen, is opgestaan uit de dood. Hij was zo gehoorzaam dat hij voor mij is gestorven. Ik kom hier niet over uitgedacht. Uitgezongen. En daarom moet je lezen. Wat hier staat. In dit boek. Ten leven. Amen. We gaan nu zingen lied 616. En jongens en meiden, ik denk dat jullie dat lied ook wel kennen. Ik hoop het wel, maar ik denk het zeker. Lied 616.

gaan weer God danken, alle reden toe. En we gaan ook bidden. Dank u wel, Heere God, dat die boekrol uiteindelijk niet verloren is gegaan. En dan zeggen wij er direct maar bij dat die Bijbel er is, nog compleet is. Dat is zeker niet aan ons te danken. Misschien wel af en toe ondanks wat wij doen en denken. We danken Heere God dat u zo ervoor gezorgd heeft dat uw woord is doorgegeven, bewaard is gebleven. We danken Heere God dat uw woord gedrukt wordt. Dat betekent dat het zo makkelijk gekocht kan worden. We zomaar Bijbels in huis kunnen hebben. Wat een mooie tijd. Wat zijn we bevoorrecht, Heere. Help ons ook om uw woord te openen en te lezen. Ons daarin te verdiepen, daar tijd voor te nemen, aandacht aan te geven. Heere God, die tijd die moeten we misschien wel maken door dingen op te ruimen die minder belangrijk zijn. Help ons daarbij. Om te onderscheiden. Misschien ook, Heere God, hebben we die ruimte wel, moeten we die maken. Ja, omdat er dingen zijn in ons leven die niet goed zijn, Heere God. Die niet kloppen. Wilt u ze opruimen en wegdoen? Heere, dat er zo ruimte komt voor u en aandacht. Help ons ook om in het winterseizoen wat opgestart wordt en is, dat dan uw woord inderdaad ook in het middelpunt staat. Naast alle gezelligheid die er zeker mag zijn, naast het delen van dingen die we meemaken, dat uiteindelijk het licht van uw woord erop mag schijnen. Daar gaat het om en daar draait het om, Heere. Heere God, wilt u zo dit winterseizoen ook zegenen? Breng ons samen. Maak ons trouw hier onder uw woord. En ook als we thuis meekijken. Trouw op de catechisatie. En trouw op de clubs. Bij de Alpha en bij alle andere dingen. En geef ook, Heere God, dat we zo een seizoen mogen ontvangen waarin we gebouwd worden. Gebouwd worden door u. Heere, u weet ook wat we daarbij nodig hebben. Uw geest. Laat uw geest er maar zijn. Ook als het soms een beetje lastig wordt, ingewikkeld wordt, het ons tegenstaat. Als het niet helemaal naar onze zin is. Leer ons te buigen. U mag ons leven lezen, Heere. Lees het maar. En vertel maar door uw woord wat we mogen doen. Nieuwe ruimte. Evangelie. We bidden ook, Heere God, als er verdriet in het leven gekomen is. We denken aan Wilfred en aan zijn familie, die zijn vader overleden is. We denken ook aan dominee Van Duinen, nu zijn moeder overleden is. De dood zet je stil. Zet je aan het denken. Geeft gemis, verdriet, leegte. Heer God, wilt u dat vullen? Wilt u daar zijn? Wilt u daar zijn, Heere God, als je achterblijft en je man kwijt bent? Heere God, alstublieft, wilt u dragen? We bidden ook voor de Alpha-cursussen. Dat mensen mogen deelnemen. Dat mensen zich aangetrokken weten. Dat mensen willen leren, dichter bij u willen komen. En wilt u ook die avonden zo zegenen, Heere God, dat ze inderdaad dichter bij u mogen komen. We danken u ook voor een geboorte. Dank u wel, Heere God, dat Joelle geboren is. We danken u voor dat grote geschenk uit uw handen. Ook dat alles goed mag zijn. Daarin laat u zien dat u de schepper bent. Wees met dit jonge gezin, met de jonge gezinnen in onze gemeente. En help ons, Heere God, om zo in ons gezin aanwezig te zijn als vader en moeder, zoals u dat ook van ons vraagt. Dat er tijd en aandacht is voor de kinderen. Heer God, we bidden ook voor de Zoa. Er is zoveel nood, ellende in deze wereld.
We denken ook aan de overstromingen dan in Nepal. Verwoestend, machteloos, verslagen. Heer God, soms denken we wel eens, maar wat doe je het dan nog voor? Wat haalt het dan nog uit? Maar geef, Heere God, dat ook daar weer iets van u en uw liefde en ons delen zichtbaar mag worden. En gaat u zo door op weg naar uw koninkrijk. We bidden ook voor Derk Vorstelman, die stage mag lopen in onze gemeente. Geef ook dat hij veel mag ontvangen door ons, maar ook dat wij veel mogen ontvangen van hem. Maak het tot een goede en gezegende periode. Deze dingen vragen wij van u. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan nu collecteren. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Een speciale collecte Zoa voor de overstroming van Nepal. De tweede is voor het plaatselijke kerkenwerk. En de derde collecte die bij de uitgang wordt gehouden is bestemd voor onderhoud van deze mooie koepelkerk. Van harte natuurlijk allemaal bij u aanbevolen. En we gaan nog zingen op psalm 56 uit de bundel Weerklank. En daarvan gaan we zingen de versen 4 en 5.

Inderdaad, de loftrompet hebben we gehoord en ook andere muziekinstrumenten. Heel dankbaar ook dat jullie zoveel tijd erin gestoken hebben en ons zo begeleid hebben. Zo dadelijk zal ik de zegen uitspreken. Ik wil u vragen om daarna nog even plaats te nemen. Dan zal Dirk zich voorstellen aan ons. Die gaat hier stage lopen. En als hij dat gedaan heeft, gaan we hem in die mogelijk staande toezingen. Lied 260 en daarvan de versen 1 en 2. Ga heen in vrede en ontvangt u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.

Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Derek Forstelman. Zoals u misschien al in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, kom ik hier inderdaad stage lopen. Ongeveer anderhalf jaar waarschijnlijk. En in die periode hoop ik allerlei verschillende activiteiten te doen om het werk in de kerk, het werk als predikant te leren, te ontdekken. Wat de dominee aanhaalde in zijn gebed. Ik hoop dat ik heel veel van u kan leren en u ook misschien iets van mij. Ik woon zelf in Woudenberg, eigenlijk al mijn hele leven. Ik heb daar 7 jaar op de basisschool gewerkt voor groep 8. En nu werk ik sinds vorig jaar op de Ichtus in Veenendaal als godsdienstdocent. En ondertussen dan doe ik deeltijd theologie studeren. Samen met mijn vriendin, ze konden vanochtend niet zijn, maar hopen we in ieder geval ook regelmatig hier in de dienst aanwezig te zijn. Om jullie ook als gemeente goed te leren kennen. Ja, en ik zie uit naar een hele mooie, hele gezegende en hele leerzame periode. Dus alvast bedankt dat ik hier mag stage lopen. En ik hoop met velen van jullie wel nader kennis te maken.

spelen in het komende winterseizoen. Blijft de Bijbel centraal staan? Blijft het woord van God centraal staan? Lezen we de Bijbel? Zijn er dan dingen in je leven die niet kloppen? Ruim ze op. Dan komt er ruimte voor God om hem te dienen. Dirk Forsteman werd toegezongen door de gemeente met lied 260. En daarvan is de tekst: God maakt ons dienstbaar aan zijn werk en roept ons tot taken in zijn kerk. Tot zover de dienst vanuit de Koepelkerk in Renswoude.

U bent terug in de studio van Stilok bij het programma Gewijde Muziek. En we zijn tot 12 uur bij u met nog meer muziek en ook zo rond 11:30 de kerkelijke en concertinformatie. We luisterden zojuist naar het jonge

Kooi Yigdal-Yahu onder leiding van Willem-Arie den Hertog. Gebed voor mijn naasten, zongen ze. Sopraan die u hoorde was Jacqueline Kik. Kom bij mij als ik 's avonds verlang naar de nacht. Als ik moe ben van het vragen om kracht, komt de stem van de Heer. Leg je zorgen toch neer, want ik draag ze. Ik heb alles volbracht. Kom bij mij, zegt Jezus, als je moe bent en uitgeblust. Kom bij mij met je last. Ik heb een juk dat je past. Kom en volg mij en ik geef je rust. Is de last van je leven te zwaar, je gedachten vermoeid en verward, kom dan bij mij en kniel. Ik geef rust voor je ziel. Kom, ontvang daar mijn vrede in je hart.

oude woorden, eeuwig waar, veranderen mij, veranderen u. Ons hart is ervoor geopend, o laat die oude woorden ook ons deel zijn. Ancient Words, en het werd gezongen door Jubilate Deo uit Woudenberg met de solist Willem van Deuveren, de tenor. Met medewerking van het Mulder Consort. We gaan... En daarvoor hoorde u Kom bij mij onder leiding. Dat was Christelijke Interkerkelijke Mannenkoor Fontanes uit Putten. Onder leiding van Evert van de Veen. En de muzici die u hoorde waren Noortje van Middelkoop, Ita van de Zwaag, Bert Elbersen en Harry Stijf. We gaan nu luisteren naar twee liederen uit de bundel van Johannes de Heer. We beginnen met lied 266, Vader, ik wil u danken.

het laatste lied was een medley. Kroon hem met gouden kroon, het nieuwe Jeruzalem en zouden wij ook eenmaal komen. En daarvoor in het blokje met twee liederen van Johannes de Heer hoorde u ons laatste hand in hand met Jezus. We gaan luisteren naar Marcel MacArthur. Hij zingt Leer mij uw weg.

Vanmorgen voor de dienst hebben we Cantate 161 laten horen. Naar aanleiding van Lucas 7, de versen 11 tot 27. De opwekking van een jongeman uit Nain. Het volgende kinderliedje gaat daar ook over. Door de poort van Nain gaat een lange droeve stoet. De kinderen staan stil op straat en fluisteren een groet. Vooraan gaat in zware rouw en moederziel alleen. Een diep bedroefde weduwe. Haar kind, haar zoon ging heen. En het laatste lied, Christus, raak ons ook eens aan. Als wij straks door de poort van deze wereld moeten gaan. En wek ons op uw woord.

zomaar te gaan met een stok in je hand, Gesina van der Zwaag, hoorde u. Rivier van vrede stroomt door de landen, een bron van leven en hoop voor het hart. Rivier van vrede, kom was je handen en maak een hele nieuwe start.

We hoorden de Sint-Jorismis, het credo uit de Sint-Jorismis moet ik zeggen, van Herman Vinkers. Uitgevoerd door Capelle Amsterdam en het Holland Barok onder leiding van Daniel Royes. En ik kan u al vertellen dat op 17 oktober Conna Morenswoude een concert geeft. En ook daar kunt u een deel van die mis beluisteren. Maar zo dadelijk daarover meer.

is tijd voor de kerkelijke informatie. We beginnen met een HGB-conferentie, kerstconferentie. En die vindt plaats van 28 tot en met 30 december. En dat is bedoeld voor jongeren die 3 dagen God, zichzelf en andere christelijke jongeren kunnen ontmoeten. Het is een jaarlijks evenement voor jongeren van 17 tot 25 jaar. Sprekers zijn dit jaar dominee Bart de Bruin, predikant in Middelburg, en Jurjen ten Brinke, presentator, spreker en kerkverbinder in Amsterdam. Kijk voor meer informatie op hgjb.nl/kerstconferentie. Dan het Vita Vrouwen-evenement. En dat vindt plaats op vrijdagavond 2 oktober 2026 in Reewijk. Het is een avondprogramma. De kosten zijn €12,50. En daarvoor krijgt u een 2-tal lezingen. Annemarie Horst was als tropenarts uitgezonden naar Zimbabwe. En Rebecca van den Doel reisde voor de GZB naar Centraal-Azië. Verder is er een workshop en er is ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Het Vita Vrouwen-event is gratis als je lid bent. En anders, zoals gezegd, betaal je €12,50. Het is een vrouwenbeweging van de GZB. Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar de website www.gzb.nl/vita-event2026. Ik noem toch nog even de website www.gzb.nl/vita-event2026. Dan gaan we naar een thema morgen in Midden-Nederland op zaterdag 10 oktober. Het thema is Gaan een Godshand. En het is een mannenthema morgen. Over Godshand in het lijden, Psalm 119. En gelovig omgaan met het lijden. Romeinen 8 vers 18. Sprekers zijn dominee C.J. Rijswijk van de PKN uit Montfoort en dominee H.H. Klomp van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Veenendaal. Het vindt plaats in gebouw Maranatha aan de Prins Bernhardlaan 26 in Veenendaal. En dat is naast de Julianenkerk. Het welkom is vanaf 9:30 en de opening is om 10:00. Zo rond 12:30 is de sluiting en vervolgens krijgt u gratis lunch. Wel moet u zich even aanmelden. Iedereen is van harte welkom. Er is overigens een collecte voor de onkosten. Ik noem u de website www.mannenthemadag.nl. Contactpersoon is Frits Westening. Nogmaals de website www.mannenthemadagen.nl. Dit is de kerkelijke informatie. Gaan we naar de concertinformatie. We beginnen met een oproep. En dat oproep komt van instrumentaal ensemble Compassione uit Veenendaal. Zij spelen met passie christelijke en klassieke muziek, zeggen zij. Maar zij zoeken muzikanten. Daarom houden zij een open repetitie op 25 september van 7:30 tot 8:30 in de Poortkerk in Veenendaal. Voor meer informatie kunt u kijken op hun website www.ensemblecompassione.nl. En wilt u meer informatie, dan schrijft u naar secretariaat@ensemblecompassione.nl. Nogmaals de website www.ensemblecompassione.nl. secretariaat@ensemblecompassione.nl. Er is een Choral Evensong in de Grote Kerk in Scherpenzeel op 3 oktober. Om 4:30 begint het. De kerk is open om 4:00. De Grote Kerk in Scherpenzeel. Er wordt medewerking verleend door de Valleikantorij en die staat onder leiding van Arjan Veen. Wilfred Vollmer is organist. Dominee B.J.W. Ouwehand gaat voor en de lector is Joke Pauw Gunning. Er staan liederen, vooral Engelse liederen eigenlijk, centraal. Nogmaals, de collecte, de kerk is open om 4:00, toegang is vrij en er is na afloop een collecte. Op 10 oktober houdt organist Evert van de Veen een orgelconcert in Renswoude. Zaterdag is dat, in de Koepelkerk. Hij brengt een afwisselend programma ten gehoren op het nieuwe Mensen, Ruiter en Van Rossum orgel. Er komen diverse composities en hij besluit het concert met een eigen bewerking over Psalm 32. Entree op 10 oktober bedraagt €10, tot 15 jaar €5. De kerk gaat open om 7:00 en het concert begint om 7:30. Voor meer informatie kunt u kijken op www.evertvandeveen.nl.
www.tantra.nl. Tot zover deze informatie.

Ja, en het belangrijkste komt nog. Het herfstconcert van Con Amore uit Renswoude. Dat is op zaterdag 17 oktober om 19:30 in het kerkje op de heuvel in Heelsum. Van klassiek tot Mary Poppins. En u heeft het al gehoord. Ze brengen onder andere de Misa Gregori van Herman Vinkers ten gehoor. En verder staan er werken van Haydn, Mozart, Mendelssohn, Brahms, de eigentijdse componist Ola Gayo en een medley uit Mary Poppins. Medewerking wordt verleend door projectzangers, Ensemble Vierklank, Leander van der Steen op piano, Marten van den Bijlaert op slagwerk en Nanja Bakker op harp en Frits de Vries op hobo. Dat allemaal onder de algehele leiding van Jeannette van het Veld op zaterdag 17 oktober om 19:30. En dat was nu echt de kerkelijke informatie.

Vanmorgen hoorden we in de dienst in de Koepelkerk in Renswoude. Sprak de predikant dominee Bogert over de vergeten Bijbel, over het stof wat erop lag. In dit volgende liedje, There is Dust on Mother's Bible, zingt Susan Prentice uit Nieuw-Zeeland ook over het stof op een oude Bijbel van de moeder die de Bijbel doorgeeft aan haar zoon. There's Dust on Mother's Bible.

zijn de wegstervende klanken van het Nationaal Gospelkoor Disciple. Koning die heerst. We gaan luisteren naar een Zuid-Afrikaans liedje. Ek is altijd hier bij jou. Het wordt gezongen door Piet Smit en de Country Trail Band.

is altijd hier bij jou. Ja, de 3 uur van gewijde muziek zijn omgevlogen. Het loopt tegen de klok van 12. Maar we hebben nog wel even tijd voor Elvis. Hij zingt In My Father's House.

Ja, met dit lied zijn we aan het eind gekomen van Gewijde Muziek. Een programma van Stielek op 1 Vallei. Vanmiddag om 5 uur in het programma Middagzon kunt u de dienst vanuit de hervormde gemeente De Oosterpoort in Woudenberg beluisteren. Voorganger daar is dominee A.D.J. Wessels. Ik mag u bedanken voor het luisteren naar Gewijde Muziek. Mede namens technicus Marnix van Triet wens ik u nog een hele mooie zondag toe. En graag tot volgende week.

0: Het kerkelijke geluid uit de regio. Dit is Stilok.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is

Ja, dat is wat lichte soul music van een meneer die heet Len Barry. En hij zong 1, 2, 3. Ja, we zijn 1, 2, 3 dit programma ingekomen. En de link van vandaag is niet 1, is niet 3, maar is 2. En hoe komt dat? Wel, mijn collega Pieter Nijhoff heeft in de uitzending hiervoor, in de link-uitzending hiervoor, een nummer gedraaid van U2. 2 dus. En ik dacht, ja, ik ga een uitzending wijden aan het getal 2. En we begonnen dus met 1, 2, 3, 1, 2, 3 van Len Barry. Ik ga nu 2 deuren verder en dat doe ik met Dolly Parton. En Dolly Parton, ja, die zingt over een wat somber meisje. Ze heeft een laag gevoel van eigenwaarde. En zij trekt toch de stoute schoenen aan om naar een feestje te gaan dat 2 deuren verder is. En ze heeft de fantasie om eindelijk een keer een nieuwe liefde te vinden op dat feestje. Dolly Parton, zij zingt erover.

Ja, het is van het album Here You Come Again uit 1977 en het is onmiskenbaar de fraaie stem van Dolly Parton als zij zingt over het meisje dat hoopt op een liefde te vinden twee deuren verder. Ja, fantasieën die spelen ook een rol in het volgende nummer. Twee meisjes. Het is van Raymond van het Groenenwoud en afkomstig van zijn album Ik ben God niet. En ja, de twee meisjes, ze lezen modebladen, ze dromen over een prins. Het is een fraaie ballade van de meester zelf, Raymond van het Groenenwoud. Mooi pianospel, drums en op het einde gitaargeweld. Er valt ook nog verder te vermelden dat ja, het is natuurlijk een Vlaamstalige man. Het is een Vlaming, deze Raymond van het Groenewoud. En dit nummer staat in België bij Radio 1, te vergelijken met onze Radio 2. Altijd een nummer 1, al jarenlang in de Vlaamse top 100. Adrie Spekleet trouwens is mijn technicus. Ja, en hij laat lekker horen Raymond van het Groenewoud. Het mooie pianospel en straks de stem. Twee meisjes.

Mooi hoor, die fluwelen stem van Raymond van het Groenewoud. Althans in dit nummer, Twee Meisjes. Het getal 2 staat centraal. We hebben ook een heleboel gezegdes over het getal 2. Bijvoorbeeld deze. Op twee gedachten hinken. Dat betekent dus dat het moeilijk is om een besluit ergens over te nemen. En dan moet ik ook denken aan het volgende nummer van Mary McGregor. En zij zingt over Torn Between Two Lovers. Ze zit als het ware opgesloten tussen twee liefdes. Ze houdt zowel van de een als de ander. Maar ze moet kiezen of moet ze niet kiezen. Wat moet je dan doen in zo'n situatie? In ieder geval, zij hinkt ook op twee gedachten. Ze voelt zich aangetrokken tot twee. Het is spannend en het wordt niet geaccepteerd. En toch, ze houdt van allebei. Torn between two lovers.

Ja, aan de toon van de stem te horen heeft ze er wel wat moeilijk mee. Deze Mary McGregor, zo tussen twee liefdes zit ze ingesloten. Het is echt een klassieker, zoals Adrie en ik tegenover elkaar zeiden. Het is een nummer uit 1967 en nog steeds wereldbekend. Je hebt dan ook nog in 1967 Engelbert Humperdinck. Die heeft vele hits gehad, maar in 1967 heeft hij een albumsong. Het is nooit een single geweest. Heeft hij op een album gezongen Two Different Worlds. En hij beschrijft juist hoe de twee-eenheid van een relatie verdwenen is. We drijven uit elkaar. We gaan naar twee verschillende werelden toe. Ook het triest nummer eigenlijk van Engelbert Humperdinck.

Ja, dat was toch even een machtige uithaal van Engelbert Humperdinck in dit nummer Two Different Worlds. Het is uit 1967 en het stond op zijn album The Last Waltz. En dat was natuurlijk een fameuze hit van hem in die tijd. Heel anders is het bij The Doors. Bij hun is het juist andersom. Love Me Two Times. Het is het tegenovergestelde van twee verschillende werelden. Hij zingt, zij zingen, blijf van me houden. Love Me Two Times. Het is twee handen op één buik bij The Doors. Overigens ook in 1967.

was de mooie stem van Jim Morrison van The Doors. Love Me Two Times. En als hij dat zo hartstochtelijk zingt, dan kun je dat toch niet vermijden. Lijkt mij. Je luistert naar het programma Link. En in dit programma staat één thema centraal. En dat is het getal 2. En van The Doors met Love Me Two Times ga ik dan verder met een nummer van de Everly Brothers. Dat zijn twee jongens, twee broers die in hun leven met elkaar heel wat meegemaakt hebben. Ze hebben fantastische harmonische nummers gemaakt, in harmonie met elkaar gezongen. Maar ze hebben niet altijd in harmonie met elkaar geleefd. Dus ze hebben en samen geleefd, maar ze zijn ook heel lange tijd uit elkaar geweest. En op het laatst van hun leven zijn ze weer in een reunie bij elkaar gekomen en hebben ze weer samen gezongen. Zo maken ze wat mee, die Everly Brothers. Ja, wij hebben natuurlijk in die tijd, in de 60er, 70 jaren, de Blue Diamonds gehad. Maar die hebben niet zo'n turbulente verhouding gehad zoals deze twee Everly Brothers. Nee, de Blue Diamonds waren wat rustiger. Maar de Everly Brothers, samen hebben ze gehuild. Onder andere in de regen. Crying in the rain.

0: De kofferbak.
1: Ja, dat is de rubriek waarin we twee nummers draaien die min of meer hetzelfde zijn. In dit geval is het Two of a Kind. Ik begin met een nummer van Bobby Darin en Johnny Mercer. En dat is een nummer waarbij ze bijgestaan worden door het orkest van Billy May. En dat nummer is afkomstig uit 1961. Het is een lekker jazzy, een beetje swingend nummer, Two of a Kind. En deze twee mannen die zingen over het feit dat ze echt maatjes zijn. Dat ze dezelfde doelen hebben in het leven. Het zijn jonge mannen, dus ze hebben hun dromen, hun fantasieën. En het zijn maatjes die elkaar op de schouder slaan. Dan hebben we vervolgens het nummer Two of a Kind. Het heet ook zo, maar de melodie is anders. En dat is van Dolly Parton en Porter Wagoner. En ja, de inhoud is totaal anders. Want dit zijn een man en een vrouw. Ze zijn verliefd op elkaar en ze tasten elkaar af. En ze zeggen eigenlijk tegen elkaar, ja, we hebben dezelfde normen, dezelfde waarden en verlangen naar een twee-eenheid. De twee-eenheid van de twee mannen en de twee-eenheid van de man en de vrouw Dolly Parton en Porter Wagoner. Dit is De Kofferbak.

0: Ja, zoals je hoort, het getal 2 staat centraal in dit programma Link. Ik ga over naar 2 liefdes, J'ai deux amours. Dat is het nummer van Madeleine Peru. Maar oorspronkelijk was het van de zangeres Josephine Baker, zelfs uit 1930. En Josephine Baker die zingt in dat nummer dat ze zowel van Frankrijk als van Amerika houdt. Ze is verbonden met de adoptiestad, zoals zij het noemde, Parijs, als Amerikaanse. Dus Amerika, de Verenigde Staten, was haar moederland. Maar ze heeft lange tijd gewoond en zelfs de rest van haar leven in Parijs. En zelfs aan het einde van het leven voelde ze als het ware dat ze meer Française en Parisienne was dan Amerikaanse. Zo kan het verschillen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Madeleine Peru. Ook zij heeft in Amerika gewoond, maar woont nu ook alweer langere tijd in Frankrijk. Zij zingt J'ai deux amours, maar daarna hoor je nog Charles Aznavour als hij zingt over zijn 2 gitaren. Nou, dat is minder ingewikkeld dan de 2 liefdes die je voor zowel het ene land als voor het andere land kunt voelen. Eerst dus Madeleine Peru en dan Charles Aznavour over zijn liefde voor 2 gitaren.
1: En l'écho de la des mers, là-bas sous le ciel.

Ja hoor, dat is hem. Charles Aznavour. Hij zingt over zijn twee gitaren. En hij was er nogal enthousiast over, zo te horen. Ik ga over naar de Zwei Kleine Italiener. Dat is een nummer uit 1962 van Conny Vroboes. En zij is op het Eurovisie Songfestival uit dat jaar, 1962, is zij zesde geworden. Het werd overigens wel een zeer grote hit over heel Europa. En zeker ook in Duitsland en in Nederland. Ze heeft het ook in het Nederlands gezongen. En deze versie laat ik straks eventjes horen. Het interessante van dit nummer is dat Conny Vroboes eigenlijk als een van de eerste in een schlager maatschappijkritische problematiek laat horen. Want ze zingt over twee Italianen die verlangen naar hun vriendin. Ze werken in Duitsland, zijn daar gastarbeider en ze verlangen naar hun vriendinnen Tina und Marina. En ze zingt het op een wat vrolijke wijze. Dat is dan weer een beetje apart. Maar het is wel voor het eerst eigenlijk dat in een slager deze maatschappijkritische problematiek wordt behandeld of wordt aangeroerd eigenlijk. Het vreemde is dan wel weer dat het twee kleine Italianen zijn. Waarom zijn het nou kleine Italianen? Het zijn gewoon volwaardige mannen die hun werk doen in Duitsland en verlangen naar hun vriendinnen. We gaan luisteren naar Conny Vroboes met twee kleine Italianen.

Ja, het is wel empathisch gezongen hoor, door Connie Froboes. Ze heeft medelijden met die twee kleine Italianen. Ja, ze verdienen er natuurlijk te weinig daar in Duitsland om de trein te kunnen betalen naar Napels om naar hun vriendinnen toe te gaan. Beetje achterlijke tekst uiteindelijk, maar de melodie is leuk. Het is 1962. Ik schuif door naar Spanje en daar hebben we een fameuze zangeres. Dat is Maria Dolores Pradera. En zij zingt ook over het thema in deze uitzending, over het getal 2. En natuurlijk gaat het over twee liefdes.

Ja, ben ik toch nog een beetje te vroeg. Er was nog een outro, maar dat waren de Dos Amores van Maria Dolores Pradera. Ik herinner me trouwens nog heel goed toen ik een keer in Spanje was in de 90e jaren, dat ik toevallig zag dat Maria Dolores in een klein plaatsje zou optreden. Toen hebben we een paar kaarten gekocht en je komt een zaaltje binnen met ongeveer 60, 70 mensen, Spaanse, allemaal Spanjaarden. En het eerste wat mij opviel was de hoeveelheid parfum en verschillende parfums in het zaaltje van alle vrouwen die daar waren. Dus als ik Maria Dolores Pradera hoor, moet ik altijd denken aan parfum. En natuurlijk aan deze Dos Amores. Je luistert naar het programma Link. Het getal 2 staat centraal. En een 2-eenheid zijn ook een vader en een dochter. We hebben dan Willy en Willeke Alberti. Er zijn talloze voorbeelden, maar het ultieme voorbeeld is Frank Sinatra en Nancy Sinatra. En ik laat gewoon hun algemene hit horen. Something Stupid. MUZIEK

vader en dochter, Frank en Nancy Sinatra, I Love You. En dat is iets grappigs, something stupid, iets doms. Maar ja, we zijn bijna aan het einde van de uitzending. Het laatste vocale nummer is van een Française, een nieuwe zangeres, Flo heet zij. En zij zingt over Mourir avec toi. Het is recent uitgekomen, dus een paar maanden oud. En zij zingt over iets moois eigenlijk, dat is het verlangen om samen met jou als twee eenheid de dood in te gaan. Ik wil niet alleen achterblijven nu jij stervende bent. Ik wil samen met jou gaan. Nou, luister maar naar Mourir avec toi.

Mourir avec toi, de Franse zangeres Flo. Deze twee eenheid, Arie Spijkleden, technicus, en ik, presentator Dirk Meijer, nemen afscheid van jullie. Volgende week is er opnieuw een link. En we sluiten af met Two Seconds. Houston in Two Seconds. En het is instrumentaal van Rai Cooder. Tot een volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Eveline Krijger.
1: Welkom bij deze uitzending van Mijn Dozijn. Vandaag natuurlijk hebben wij techniek in handen van Adrie Spekle, maar het gaat natuurlijk om de gast. En de gast vandaag is Sander Leeuwenburg. Hij is geboren in Gouda, een beetje te vroeg in het ziekenhuis. En hij is opgegroeid in Schoonhoven, een mooi plaatsje, maar wilde op een gegeven moment wel de wijde wereld in. Hij is gaan studeren aan de TU in Delft, materiaalkunde. En daarna voor zijn afstuderen naar Nijmegen gegaan, want hij wilde de medische kant op. En sindsdien heeft hij in het ziekenhuis in Nijmegen, in de Radboud UMC, gewerkt en heeft pas zijn 25-jarig jubileum gevierd. In die tijd ook een half jaar in het buitenland gezeten, in de VS in Houston en Kyoto in Japan. En tijdens zijn promotie conservatorium gedaan richting piano. En dat was een welkome afleiding. Ja, dat gaan we vast nog wel iets meer over horen. Tijdens zijn tijd in Nijmegen bij een gemeenschappelijke vriendin heeft hij zijn vrouw ontmoet bij het in elkaar zetten van een IKEA-kast. En waar veel huwelijken stranden heeft dat een binding gegeven die tot een huwelijk heeft geleid. Ze wonen nu al 6 jaar in Ede en hier is ook de muziek weer teruggekeerd. En nu is hij bezig met het terugkeren naar zijn muziekcarrière. We gaan luisteren naar de lijst van Sander Leeuwenburg en u kunt verwachten redelijk wat klassiek, maar ook andere muziek. Laat u verrassen, met Caro Emerald beginnen wij Dead Man. Thank you.

0: Ja, dit is echt muziek waar je niet stil op kunt blijven zitten. Mooie opening op deze zaterdagochtend. Waarom op je lijst?
1: Ja, ik zie dat net als een soort concert, zeg maar. Dus daar ben je ook altijd bezig van. Waar begin je mee? Hoe zet je de sfeer? Hoe zet je de toon? Ja, en dit soort muziek, wat je al zei. Het is zo vrolijk, daar kan je niet bij blijven stilzitten. Dus het leek mij leuk om positief en opgewekt te beginnen.
0: Dus de toon voor dit uur is gezet?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Daarna gaan we naar iets heel anders. Naar een oud liefdeslied.
1: Ja, twee liefdesliederen. Eerst een hele oude, meer dan 400 jaar oud, van Monteverdi. Si dolce è il tormento. Dus hoe zoet is de kwelling van de liefde. En dit lied hebben wij dus gedraaid op ons huwelijk. Was de opening en dat werkte heel goed. Er werden wat traantjes weggepinkt. En het grappige is dat we eigenlijk toen nog geen eens wisten dat de tekst eigenlijk best wel tragisch is.
0: Dus ja, het ging de kwelling van de liefde. Meer om de muziek dan om de tekst.
1: Ja, wij vonden de muziek gewoon geweldig. En we wisten op een gegeven moment, dit is een onvervulde liefde. En dat hebben wij dus op onze trouwerij gedraaid. Maar ja, het effect was geweldig. Dus de muziek die sloeg aan. En ja, nee, prachtige muziek. Maar ongelooflijk dat iets van 400 jaar oud nog zo kan raken eigenlijk.
0: Ja. En ja, aansluitend draaien we dan een nieuw liefdeslied.
1: Ja, het leek me leuk om dat naast elkaar te zetten. Want de liefde, ja, dat is niets anders draait erom dan de liefde. Hè? Dus de liefde die het centrale thema, denk ik, ook van deze lijst. Dus dat contrast tussen een oud liefdeslied en dan een modern liefdeslied uit deze tijd, in ieder geval vorige eeuw, leek me leuk om dat te horen. Ik vind dit een van de mooiste liefdesliederen die er ooit geschreven is. Van Queen, Love of My Life, voor zijn vrouw. En later bleek hij op mannen te vallen. Dus dat was een complexe kwestie. Maar hij is altijd trouw gebleven eigenlijk aan zijn eerste vrouw. En hoe hij dit hier ook voor het Wembley Stadium zingt, is ongelooflijk.
0: Ja, want je wilde speciaal de live uitvoering. Waarom deze uitvoering?
1: Ik heb zelf de studio versie. Die is ook heel mooi. Maar ja, wat hij in 1986 geloof ik, na een best wel roerige tijd, trad hij op Wembley. 70.000 man. En hoe hij zo'n heel intiem liedje inzet om dat publiek helemaal mee te krijgen, zeg maar. Dus dat is echt ontzettend verbindend. Dus dat is voor mij ook echt de kracht van muziek. Hoe je gewoon een hele menigte eigenlijk kunt verbinden en verleiden eigenlijk. Ja,
0: ja, en helemaal stil kunt krijgen, denk ik ook.
1: Ja, ongelooflijk.
0: We gaan achter en volgens luisteren naar Claudio Monteverdi. En daarna naar Queen.

0: Ja, de hele doorleefde live versie. Je zei net van, dit is een tijd geweest dat ik alleen maar Queen draaide.
1: Ja, ja. Ik was een beetje gewend aan klassieke muziek. Zo ben ik opgegroeid. Maar ja, zo in mijn puberteit leerde ik ook andere muziek kennen.
0: Want thuis werd er vooral klassieke muziek?
1: Vooral klassiek, ja. Daar ben ik mee opgevoed.
0: En je zussen ook?
1: Ja, die koos wel een eigen weg op een gegeven moment. Maar ja. dat is wel de muziek die thuis het meest gedraaid werd.
0: Want wat is jouw volgorde ergens in het gezin?
1: Ik ben de jongste.
0: Je bent de jongste?
1: Ja, ja.
0: En voor de rest alleen maar zussen?
1: Twee oudere zussen. Ja. Ja. En die hielden ook van muziek, maar ander soort muziek. En voor mij was dit dan op een gegeven moment Queen of later Radiohead, waar we zo meteen ook een nummer van gaan horen. Ja, dat waren dan een soort ontdekkingen, zeg maar.
0: Ook, ja. Was dat ook afzetten dan tegen de klassieke muziek?
1: Nee, valt wel mee. Nee, eigenlijk is het toch wel een soort ontdekken. Ja, ja. Ja, gewoon andere stijlen. Ja, er is gewoon ontzettend veel mooie muziek. En ja, dat was echt een ontdekkingstocht gewoon door de jaren heen. Later ook jazz bijvoorbeeld. En, de breedte van de muziek eigenlijk leren waarderen. Ja.
0: En had je dan ook iets aan de keuze van je zussen? Of is dat, je zei, die hadden hun eigen
1: keuzes? Nou, die kozen wat andere muziek. Dit was niet helemaal mijn muziek. Nee, ik koos meer dit, of klassiek sowieso natuurlijk.
0: En ja.
1: Jazz, poprock, ja.
0: En speelde je in die tijd ook al klavecimbal?
1: Ja, ik speelde
0: piano?
1: Zelf. Ik ben opgegroeid met een klavecimbal thuis. Dus dat was wel een aparte uitgangssituaties.
0: Ja.
1: Dat gebeurt niet vaak. Maar ja, voor mij was
0: een blokfout, maar goed.
1: Er stond een klavecimbal thuis. Mijn vader was bevriend met een bouwer. En voor mij was het dus heel normaal. Achteraf snapte ik dat het helemaal niet zo gebruikelijk is.
0: Nee.
1: Maar zo heb ik de liefde voor barokmuziek, Bach, et cetera.
0: Ja.
1: Daar gaan we ook nog wat van luisteren natuurlijk.
0: Kon niet ontbreken, denk ik.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Maar dus Queen. Dus, echt, is me heel dierbaar. Ja.
0: Ja, dat was een ontdekking in de muziek. Maar Queen wat lastig te spelen, denk ik, of op een klavecimbal.
1: Er zijn wel pianisten die het doen. Ja. Ja. Ja, er zijn bewerkingen van Bohemian Rhapsody. En zo. Ja, dat ga ik dan niet doen, maar ieder zijn vak en zo.
0: Ja. Maar goed, we gaan luisteren naar toch nog wat moderne muziek. Ja. Naar Jeff Buckley met Hallelujah. En aansluitend eigenlijk, je zegt, ja, misschien toch die even samen noemen.
1: Ja. Ja, het sluit eigenlijk mooi aan op het vorige nummer. Het is wat ik me net eigenlijk bedacht, maar zowel Freddie Mercury als Jeff Buckley, als ook de zanger van Radiohead, dat is het namen wat erna volgt. Die zingen heel rauw en intens en heel fragiel, maar zijn absolute meesters op hun stem en Jeff Buckley op de gitaar ook. En het heeft altijd iets hypnotiserends eigenlijk. Dus dat zijn twee nummers waar dat hele intense hypnotiserende van absolute genieën eigenlijk op een instrument naar voren komen. Ja.
0: Maar wel een beetje dezelfde intensiteit,
1: ja,
0: zei je, qua zingen.
1: Dus daar hou ik wel heel erg van. Het intense, vibratoloos bijna. Dus ze zijn vaak heel strak aan het zingen. En,
0: niet echt klassieke.
1: Nee, dat is een andere manier, maar dat raakt me eigenlijk wel heel erg ook. Ja, en zeker bijvoorbeeld het verhaal van Jeff Buckley is heel klassiek. En gewoon een genie en had de muziekgeschiedenis heel veel kunnen geven. Maar hij is 30 jaar geworden. Hij is op een gegeven moment verdronken. En dit nummer is misschien wel zijn bekendste nummer. Bekend geworden door Leonard Cohen. Maar hij heeft er zo'n eigen unieke versie van gemaakt. Ja, dat is heel, heel triest dat hij zo vroeg is overleden. Maar je hoort gewoon wat voor genie het was. Ja.
0: We gaan ernaar luisteren. En aansluitend draaien we, zeg het zelf maar even.
1: Ja, dat is eigenlijk een bewerking van Brad Mehldau. Fantastische jazzpianist. Ik heb ook een jazzperiode gehad. Pas ook live gehoord. En dat is een bewerking van een lied van Radiohead. En dat had ik in mijn top 13 wel willen laten draaien. Maar dat gaat dus niet in een top 12.
0: Nee.
1: Nee. Maar daar heb ik twee vliegen in één klap dus.
0: Okay.
1: Een pianist die ik enorm bewonder. Die een nummer Exit Song. Exit Music for a Film van Radiohead speelt. Dus ook heel intens en doorleefd.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: we waren aan het praten over koor, maar het gaat natuurlijk over pianomuziek. Want jij zei net van, ja, hier werd ik eigenlijk iedere ochtend in Japan mee wakker.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb dus een tijd voor mijn wetenschappencarrière in Japan gezeten. En dat was een fantastische tijd. Maar het is ook best wel veel eisend. Hè? De cultuur, de werkcultuur vooral. En ja, dit nummer zet ik dan als wekker aan, zeg maar. Dat gaf me een bepaalde rust, een bepaalde kalmte om een dag mee te beginnen. Dus ik associeer het altijd ook heel erg met die tijd wat je wat meer, waarin ik wat meer om mezelf was aangewezen. Hè? In een cultuur waarin je de taal eigenlijk niet spreekt.
0: En niet iedereen even goed Engels spreekt.
1: Niemand. Nee, dus dit gaf me. Ja, ik vind dit heel geaarde muziek. Heel, heel kalm, heel kalmerend. Dus dat is voor mij altijd associatie met die tijd. Ja,
0: ja. Ja. Ja, en werkcultuur. En daarnaast, zou ik maar zeggen, je promotie met muziek als hoofdmoot. Ook ontspannend.
1: Ja. Nou, ja, ik zou het niet ontspannend willen noemen. Dat was best wel ontspannend. Maar ja, het was een fantastische tijd. Ik heb toen mijn promotie gecombineerd met het conservatorium piano. En ja, daar heb ik enorm van genoten. Dat gaf altijd een bepaalde afwisseling. Dus als het in de muziek wat minder ging, ging het in de wetenschap goed en omgekeerd. En kon alles zelf indelen. Dus ja, geweldig. Ja. En voelde echt dat je volledig tot ontplooiing komt, zeg maar. Ja,
0: ja. Maar wel uitzonderlijk om zoiets te combineren. Want het zijn twee stressvolle dingen die dan afgerond moeten worden.
1: Ja, op een gegeven moment moet je leveren, dat is waar. Maar ja, ik vooral het plezier in de studietijd en ook in zo'n promotie om iets een mooie studie op te zetten en dat uit te werken. Dat heeft mij enorm veel voldoening gegeven altijd. Ja.
0: Ah, ja.
1: Dus ik zou het zo weer doen. Ja.
0: Ja. Je zou zo weer gaan promoveren, bedoel je?
1: Nou, nee, die combinatie. Ja. Dus. En ja, dat is feitelijk wat ik nu aan het doen ben ook. Dus ik ben geleidelijk wat meer weer dat evenwicht probeert te herstellen tussen wetenschap en muziek. Ja.
0: Ja, want je hebt ook een tijd weinig met muziek gedaan.
1: Ja, het is tijd niet luisterend, maar wel zelfspelend. Tijd gewoon weinig tot niet gespeeld. Maar in de loop van de jaren merkte ik wel dat ik het steeds meer begon te missen. Dat het gewoon een heel essentieel onderdeel van mijn wezen is.
0: Ja, en wat maakt het van, ja, maar nu ga ik het toch weer oppikken?
1: Ja, dat is een proces. Maar het is wel belangrijk geweest dat ik op een gegeven moment naar Ede ben verhuisd. En dat we in een huis terechtkwamen waarin een instrument uit mijn jeugd, de klavcimbel, dus weer plek kon krijgen. En toen ik daar weer op begon te spelen, merkte ik wel van ja, dit is mijn jeugd. Dit is mijn kern. Daar voelde ik echt hoe diep die liefde eigenlijk zat. En ja, dan kun je het eigenlijk op een gegeven moment niet meer tegenhouden, zoiets. Dat is een soort proces dat
0: een
1: eigen weg gaat.
0: Ja,
1: die keuze maakt zichzelf, noem ik dat dan. En dus daar heb ik naar geluisterd eigenlijk, ja. En dan zijn er andere factoren, zoals op het werk projecten die aflopen. En op een gegeven moment is dan de keuze van, ga je op deze weg verder of ga je toch wat andere richting kiezen? Ja, maar een instrument is wel heel belangrijk geweest.
0: Ja, en onder andere Alexander Skrabin.
1: Ja, onder andere ook. Ja dus ik heb piano gestudeerd, niet klavcimbel. En de stukken die we nu gaan luisteren, twee pianostukken van twee lievelingscomponisten, gespeeld door twee lievelingspianisten. Ja, dat is voor mij eigenlijk de reden geweest om piano te willen gaan studeren. Alexander Skrabin en de bekendere Sergei Rachmaninov. Ze zaten bij elkaar in de klas. En Rachmaninov is bekend geworden, Skrabin wat minder, maar ongelooflijk fascinerende figuren. Skrabin was een absolute extatische hemelbestormer en Rachmaninov meer de romanticus, de aardse melancholicus, kun je het ook wel noemen. En van hem dus twee stukken die me heel na het hart zijn. En bij Skrabin is het ook wel interessant om te vermelden, dat is een heel rustig stuk. Gecomponeerd toen de componist 15 jaar was, gespeeld door een pianist die toen 82 was. Die was
0: hebben we het over Vladimir Horowitz.
1: Ja, Horowitz, een van de grootste magiërs op de piano. En dat contrast is ook bijzonder.
0: En de andere pianist, misschien ook nog even noemen?
1: Zwartzelhoff Richter, ja, dat is een andere hele dierbare pianist. Heel erg geschikt voor dit soort stevige kost, zeg maar. Dus van Rachmaninov gespeeld door Richter. Dus ja, het is een heel majestueus, groot en meeslepend stuk met grote akkoorden en een fantastisch slot. Ja.
0: We gaan luisteren naar twee vrij contrasterende pianostukken dan.

0: Nou, ik hoop dat piano heel is gebleven, want heeft zich er wel erg op uitgeleefd, zo te horen. Maar dat, volgens mij is dat ook met de Rachmaninov, daar kun je wel heel erg in uitleven, toch?
1: Ja, het is fantastisch. Het grootste. De vette akkoorden, mooie bassen. Ja, het is echt ultieme pianomuziek. Ja.
0: En dan gaan we naar Ramses Shaffy.
1: Ja, dat is een groot contrast. Na het majestueuze piano geweld van Rachmaninov. Nu twee hele ingetogen stukken, hele intieme liederen, composities, waarin eigenlijk de eenzaamheid centraal staat. Want dat is ook een aspect van het leven, hè? Dat we ons soms eenzaam voelen. En dat kan ook heel mooi uitgedrukt worden in de muziek. Dus van Shaffy, het lied Het is stil in Amsterdam, waarin hij s'avonds na een feest of iets dergelijks door de stad loopt en zich eigenlijk eenzaam voelt. En daarna van Schubert, een paar eeuwen eerder, ook de eenzaamheid uitgedrukt in muziek. Een lied uit de Winterreizen, waarin een zwerver eigenlijk, die is afgewezen in de liefde, de wijde wereld intrekt en zich vervreemdt van de wereld. En op een gegeven moment een wegwijzer tegenkomt. En dat is eigenlijk verwijzing naar de dood. Dus het is wel heel, heel intieme muziek eigenlijk. Ja.
0: Nou, heb je voor het thema eenzaamheid gekozen? Voel je jezelf ook wel eens eenzaam?
1: Ja, wie niet? Bijvoorbeeld in de tijd in Japan. Dat is natuurlijk was een lastige tijd. Een fantastisch land, maar je zit helemaal op jezelf, op een kamertje soms. En heb je te verhouden tot een cultuur die je helemaal niet kent, taal die je niet spreekt. Ja, dat is een soort confrontatie met de eenzaamheid. Ik denk dat iedereen wel momenten heeft van eenzaamheid. We komen hier alleen, we gaan alleen. En
0: helpt muziek dan?
1: Ja, enorm. Ja, ik vind muziek enorm troostend. Dus dat is de kracht van de verbinding. Hè? Dat is ook de laatste regel uit het lied van Shaffy. Ik wou dat ik iemand tegenkwam. Dus dat is toch...
0: We gaan er snel naar luisteren, want we lopen al uit.
1: Doen we.

0: dat waren de laatste tonen van Franz Schubert. Waarbij we een traantje wegpinken in het kader van de eenzaamheid. Ja, we gaan over naar de liefde.
1: Ja, dus we zijn heel triest geëindigd nu. Maar voor de top 3 gaan wij natuurlijk heel positief en opgewekt eindigen. Te beginnen met Ray Charles, George on My Mind. Ik had het denk ik... toen ik de uitnodiging kreeg, niet bedacht. Maar dit is wel op nummer 3 geëindigd. Ja, ik hoorde het onlangs en het is zo'n geweldig nummer. En de uitvoering van Ray Charles van dit nummer is iconisch. Een ultieme ode aan zijn staat of aan zijn liefde.
0: Ja, dus, en daarna, hoe je het wil interpreteren. En daarna?
1: Jacques Brel, ja. Dat is, ik ben helemaal gek op Franse chansons. Als we de grens bij Frankrijk overreizen, we altijd Jacques Brel of iets dergelijks op. Nou, dat is wel grappig, want hij is dus geen Fransman. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: Zingt
1: ja,
0: wel Frans.
1: Ja, prachtig. Ja, dus... ultieme chansonnier en Van Brel. Zijn mooiste liefdeslied vind ik dan Marieke. Dus in twee talen. Dus twee hele opgewekte liederen eigenlijk. Als ode aan de liefde weer. Ja.
0: Een ode aan de liefde. Wij gaan luisteren.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht.

0: Ja, ook een onvervulde liefde kwamen wij net achter. Ja, mensen die heel blij zijn, die maken volgens mij geen mooie liedjes. Maar persoonlijke theorie. Bach, die kon niet omheen.
1: Ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Toen ik,
0: ja, want we mogen niet te lang praten, want dan kunnen we niet genoeg Bach
1: horen. Het gaat om Bach, ja. Nee, de top 12 moest voor mij eindigen met Bach. Geen dag zonder Bach. En ik had een hele uitzending met Bach kunnen vullen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het echt
0: geen dag zonder Bach. Ja.
1: En ik kan van alles kiezen van Bach. En dit is mooi.
0: Maar waarom dit? Want Bach,
1: het is een heel jubelend mooi stuk. Dus het leek me leuk om heel positief en juichend deze.
0: Maar is dat hoe je eigen concerten ook opbouwt? Dat je, zeg maar zeggen, wat tragiek en eindigen. Want binnenkort ben je ook weer te horen, toch?
1: Ja, ja, dat concert is inderdaad 22 oktober in het Akoestikum. Daar eindigt ook heel jubelend. Dat is inderdaad wel toevallig. Maar het kan ook heel mooi ingetogen zijn. Ja. Maar ik denk wel over na van hoe eindigt dit. Maar dit vind ik wel. We zijn begonnen met de liefde en nu de liefde voor Bach. Dus,
0: de liefde voor Bach, en daar mag ik niet overheen praten. Sander Leeuwenburg, hartelijk dank voor je luisteren. We gaan luisteren naar Bach.

0: van 3 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Dirk Meijer.
1: Ja, welkom in het programma Studio C. Techniek vandaag, Adrie Spekley. De redactie van het programma was in handen van Henk Giening en van mijzelf, Dirk Meijer. We hebben 4 gasten vandaag. Straks Gerda van Engelenhoven. Zij is vooral fotograaf, een beetje een schrijver en vooral ook mantelzorger geweest in een periode van haar vader. Ze heeft een fotoalbum gemaakt over die periode. En straks gaan we het hebben over dat fotoalbum. En wat er precies mee bedoeld wordt. En hoe ze dat allemaal heeft beleefd. Daarna hebben we aandacht voor de Sunday Soul. Dat zal op zondag 27 september in Ede Centrum losbarsten. Thijs Klerks zal dit toelichten. Hij is horecaondernemer van Substitute en hij is een van de mede-organisatoren van deze Sunday Soul. Dan hebben we een gesprek later in het programma met Maartje de Vries. Ook zij heeft een boek geschreven. En ze heeft een boek geschreven over haar reis als moeder in de wereld van autisme. Ze vertelt straks over deze reis, over de mooie en de mooie aspecten tijdens die reis. En tenslotte heb ik nog een telefonisch interview met de director en de choreograaf van de jazz musical en dansproductie Raging Against All Elements. Die voorstelling vindt plaats in de Unishof op 30 september. En ik ga interviewen meneer Connor Schumacher. En hij is dus de director en de choreograaf van deze geweldige productie. We beginnen met een nummer, een foto van Ringo Starr.

0: Ja, dat is een oudje van Ringo Starr, de Beatle. En hij zong over de foto. Een vrolijke intro hier in dit programma. Tegenover mij zit Gerda van Engelenhoven. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: En Gerda is fotograaf. Het is een Edenees, zoals zij mij vertelde. Geen Edenaar, maar een Edenese. En zij is fotografe dus. En in haar werk zoekt zij, zoals op haar website staat, zoekt zij naar verhalen die in beelden besloten liggen. Eerst zijn er beelden, dan volgen min of meer vanzelf de woorden. Nou, eigenlijk is dat van toepassing op het boek dat jij hebt gemaakt. Een fotoboek, een fotoalbum. Naar aanleiding van de vele jaren die jij als mantelzorger gezorgd hebt voor je vader. Kun je eerst iets vertellen over die periode die je als mantelzorger hebt meegemaakt en hoe je dat beleefd hebt?
1: Ja, zeker. Ja, het is inderdaad een fotoboek. En die mantelzorgperiode die is begonnen na het overlijden van mijn moeder. En dan sluipt het erin. Hè? Het is, je hebt niet echt in de gaten van wanneer het heftiger wordt. Want je doet dingen. En dat gaat heel... heel geleidelijke wijze. Ja, het sluipt erin. Dus, ja.
0: En het was kennelijk dus niet zo wat je mij vertelde, dat je vader ziek was, maar hij werd steeds afhankelijker en de krachten vloeiden weg.
1: Ja, je ziet als dochter, ik deed het samen met mijn broers en de schoonzussen sprongen ook bij. Je ziet dat er dingen veranderen in huis en je wordt wat meer alert. Eerst op de simpele dingen, hè, de kleding, de bedden en dan het eten. En dan zie je op een gegeven moment ook, ja, ik noem het de ontmanteling bij je vader ontstaan.
0: Mm-hmm. En dat moet je dan ook nog maar samen zien, hè, met je drie broers.
1: Dat klopt. En je merkte dat je daar ook alle vier een andere beleving aan had. En eigenlijk is dat ook heel fijn, want dan pakt ook ieder zijn stukje op. En kan je ook elkaar... soms even terugroepen van, hey, wat ben je aan het doen? Of overleg hebben.
0: Ja, dat je hebt overleg, je hebt communicatie. Ja, zeker. En het mondt niet uit in ruzie van ik heb gelijk.
1: Zijn soms echt stevige gesprekken geweest. Maar omdat je...
0: Maar wel gericht op vooruitgang.
1: Gericht op vooruitgang, zeker.
0: Ja. Zeg, je hebt dit boek gemaakt. Hè? Je bent natuurlijk fotograaf. Dus ook als je langdurig in de nabijheid van je vader bent, dan zie je beelden en die leg je vast.
1: Nou, eigenlijk is het nu niet zo gegaan. Kijk, als fotograaf en je hebt een opdracht, dan ga je wat doen. Ja? Dat was nu niet zo. Het was voor mij een manier om het te doorleven. Ik heb het heel intuïtief gedaan. Heel impulsief. Ja. Ik moet er eerlijk bij zeggen, mijn vader wist niet dat ik het deed. Want ik had er ook geen bedoeling mee. Dus het was zeg maar van binnenuit dat ik echt dacht, het wordt heftiger en heftiger en wat kan ik ermee en hoe ga ik dit doorleven?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk op dat moment de motivatie geweest.
0: Ja, dus je was eigenlijk in een proces en je hebt beelden vastgelegd en niet met je vader gedeeld dat je op een later moment misschien eens een boek zou uitgeven, want dat wist je toen ook niet.
1: Nee, dat wist ik niet en mijn vader was er op dat moment wel, ik ook, maar je ziet ons niet, dat heeft te maken met de techniek.
0: Ja. Je boek, hoe heet het? Wat is de titel?
1: Nu de tijd kantelt en het leven wankelt.
0: Dat is een mooie uitspraak.
1: Oh, dankjewel. Ja.
0: Hoe ben je daar zo toe gekomen? Nu de tijd kantelt en het leven wankelt.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben meer beeld maken, met beeld bezig. En uiteindelijk, zeg maar, kreeg ik het advies van ga hier een boek van maken. Heb ik ook onderzoek naar gedaan of daar belangstelling voor zou zijn. En ja, toen de woorden. En dat, die zijn eigenlijk gegroeid. Omdat je legt de beelden. En die beelden, dat is het fantastische van analoog. Ik had niet zoveel invloed op het beeld en hoe het zou worden. Dat moest ik ook loslaten. Ja. Dus dat is ook een proces. En dat groeide heel mooi samen met de mantelzorg waar je ook dingen los moet laten. En zo ben ik eigenlijk teruggegaan in de beleving. Wat voelde ik? En pas zei iemand tegen mij, je woorden lijken denkwolkjes. En ik vind dat fantastisch. Want zijn het nou de gedachtenwolkjes van mijn vader of van mij? Dat is de vraag.
0: Of van jullie samen.
1: Of van ons samen, ja.
0: Ja. Zeg, en heeft het creëren en het schrijven van korte teksten in dit fotoalbum jou ook nieuwe inzichten gegeven over leven, over dood, over relaties?
1: Absoluut. Absoluut.
0: Kun je daar iets over onthullen? In woorden?
1: Nou, ik heb er nu voor mezelf de les uitgetrokken sowieso. Dat ik heel erg bezig was om voor mijn vader te zorgen. Eet hij de bloemkool op? Terwijl ik er nu achteraf naar kijk, wat maakt het uit? Mm-hmm. Zullen we het gewoon over andere dingen hebben?
0: Ja.
1: Dus dat heb ik er voor mezelf van geleerd. Tegelijkertijd denk ik ook, mijn vader was uit een andere generatie, een doener. Mm-hmm. Dus dan zou ik dat gesprek nu ook niet hebben.
0: Ja, maar, ja. Heel begrijpelijk, want in de mantelzorg wil je ook structuur geven en bieden. Ja. En het is ook heel goed om, zeker aan het einde, dan te bedenken, ach, wat heeft het voor zin?
1: Ja.
0: We zijn samen en dat is voldoende.
1: Ja, dat is ook echt wat ik hoop dat mantelzorgers hun focus op zullen leggen. En het af en toe... Ik wil ook eerlijk bekennen dat ik soms dacht... Ik ga even niet naar de slaapkamer van mijn vader vandaag.
0: Ja.
1: Want ik ben gisteren geweest. Sorry pap. Hm. Maar nu zitten we samen. En soms waren we gewoon alleen maar stil.
0: Ja.
1: Dus
0: je beschrijft in je fotoalbum en daarnaast ook in woorden zoals je het nu doet... dat er een proces is van vasthouden en loslaten.
1: Ja, mantelen en ontmantelen.
0: Mantelen en ontmantelen.
1: Ja, dat is een... Ja.
0: Nou, er valt toch heel veel over te vertellen. Ja. Maar wat ook belangrijk is, jij gaat dit boek presenteren in Cultura.
1: Ja.
0: En waarom in Cultura?
1: Nou, dat is heel mooi, want mijn geboortehuis, dus niet het huis waar mijn vader in is overleden uiteindelijk, maar mijn geboortehuis stond op deze plek.
0: Ja.
1: Molenstraat 47. Ik ben hier geboren en opgegroeid tot mijn 12e. Dus hier stond mijn wieg.
0: Ja,
1: dat is zo heel mooi.
0: Daar ligt dus de basis ook van jouw bestaan.
1: Zeker.
0: En jouw vader woonde in dit huis en heeft het huis zelf ook gebouwd, want hij was aannemer.
1: Mijn vader was aannemer. Ik zeg er gelijk bij, hij heette Johan, want hij deed met broers en wordt altijd gezegd, van wie ben je?
0: Nou ja. Ja. Nou, dan is het heel mooi eigenlijk om ook in nagedachtenis van je vader deze boekpresentatie te kunnen doen in Cultura. Wanneer is dat?
1: Dat is aanstaande dinsdagavond, de 22e. En dat is om 7:30 in het atrium. En je kan gewoon binnenlopen.
0: Je kan gewoon binnenlopen, aansluiten.
1: Ja.
0: En dit thema zal heel veel mensen aanspreken. Ja. Zeker als ze mantelzorger zijn of mantelzorg hebben ontvangen.
1: Ja.
0: En Gerda van Engelhoven, fotografe uit Ede, zal haar boek dan toelichten. Dankjewel, Gerda. Ja,
1: graag gedaan. Dankjewel.

0: Radio C Muziek.
1: Ja, we gaan het met Thijs Klerks hebben over muziek. En Thijs Klerks is mede-eigenaar van Substitute. Hij zit in het platform Ede Centrum. En hij is een van de mensen die besluit waar geld naartoe gaat. Daar waar het gaat om festiviteiten in het centrum. Zeg ik dat zo goed, Thijs?
2: Dat is correct, ja.
1: Dat is correct, ja. Gelukkig maar. En een van de evenementen waar geld naartoe gegaan is, dat is de Sunday Soul, of de Soul Sunday heet het.
2: Sunday Soul Sunday. Dat maakt als mensen maar komen.
1: Dat is het belangrijkste. En dat zal zijn op 27 september.
2: 27 september, ja.
1: En dat is in de namiddag, geloof ik?
2: Ja, het is in de namiddag. De zondagmiddag. Zondagmiddag is altijd een moment dat, dat mensen eigenlijk op zoek zijn om iets leuks te doen.
1: Ja.
2: En de zondagavond heeft niet zoveel zin, omdat de volgende dag mensen moeten gaan werken. En tegenwoordig zijn mensen op vrijdag en zaterdag al druk genoeg. Dus we hebben jaren geleden bij de Sunday Blues gekozen om de zondagmiddag te doen. En na een aantal jaar is de Sunday Soul eigenlijk een beetje het kleine zusje geworden van de Sunday Blues. Die natuurlijk ontzettend populair is en druk bezocht. Gezocht naar een goede datum. We begonnen ooit in november. Maar je merkt toch wel dat mensen het fijn vinden dat ze ook lekker buiten kunnen zitten. Dus eigenlijk is het de afsluiting een beetje van het terrasseizoen. Ondanks dat de maanden daarna echt nog wel mensen gezellig op het terras kunnen zitten.
1: Ja.
2: Maar het is voor het gros is Sunday Soul, Sunday Blues het begin. Eerste weekend van april. En laatste weekend van september is toch wel een beetje het eind van de zomer.
1: Ja. En welke artiesten gaan er dan optreden? Waar hebben jullie de artiesten vandaan gehaald?
2: Er zijn een heleboel lokale artiesten bij de Sunday Soul. Er zijn ook bands die elk jaar toch eigenlijk weer terugkomen, omdat ze gewoon een goede klik hebben met de eigenaar of met het publiek. Zoals bij de Pineut staat nu het tweede jaar Addicted Groove, met een hele goede zangeres. De eerste paar jaar was hij een beetje zoekende. En ja, op het moment dat je een klik hebt en je vindt het lekker en het klinkt goed, dan is het makkelijk om toch wel weer voor iets herkenbaars te gaan.
1: Ja. En er kan natuurlijk ook gedanst worden.
2: Ja, er zijn eigenlijk bij elk podium is er gewoon ruimte. Er zijn ook een paar zaken waar er wat meer zitplek is.
1: Ja.
2: Maar het is de mensen vrij.
1: Ja, ja. Zeg, ben je zelf trouwens ook een liefhebber van soul music?
2: Ik ben eigenlijk gek op alle soorten muziek. Maar voornamelijk de muziek met een beetje geschiedenis. Dus blues, soul, rock. De nieuwere hits gaan redelijk aan mij voorbij. Dat komt ook omdat wij bij ons in de zaak echt wel gericht zijn op wat klassiekere popmuziek.
1: Ja, ja. En dus een iets oudere gast.
2: Ook oudere gasten, maar ook de jongere gasten in ons te vinden. Want muziek heeft bij ons echt wel een belangrijke rol, maar wel op de achtergrond.
1: Ja.
2: Dus er zijn mensen die komen al 30 jaar bij ons en zeggen, joh, de muziek blijft goed, het verandert wel, je gaat met de tijd mee. Maar keihard aanstaat.
1: Want dat vind ik altijd wel interessant. Hoe bepaal je nou welk type muziek het beste is voor jouw gasten?
2: Dat is altijd ingewikkeld. Muziek moet ondersteunend zijn, vinden wij als café zijnde. Dus dan is het soms minder belangrijk. Als je een zaak hebt dat heel veel gedanst wordt, is het natuurlijk heel bepalend. Er moet eigenlijk elk nummer een hit zijn. Dus dat is zoeken.
1: Dat is zoeken.
2: En soms is je ook mis.
1: Zijn een paar mensen van jullie daarmee bezig? Is dat een bepaalde taak van een van jullie?
2: We hebben eigenlijk gelukkig altijd gewoon barmannen die heel erg van muziek houden en zich daarmee bezighouden. Er zijn ook barmannen of barvrouwen die daar minder mee hebben. En je moet altijd mensen in hun sterkte zetten. Dus dat doen we dan maar.
1: En in de verschillende kroegen die straks meedoen, hoor je ook verschillende type muziek?
2: Ja, verschillende soorten soul. Je hebt natuurlijk de wat langzamere soul, de wat tragere. Wij hebben zelf wat meer de swingende soul, een beetje zoals Tower of Power, blazers erbij en alles. Dus er is echt voor elk wat wils. En dat is het leuke, dat je kan bij een café komen waar gewoon twee artiesten zitten. Maar je hebt ook 8, 9 koppere bands staan.
1: Ja. Zeg, en jullie hebben een eigen website, neem ik aan. Want als mensen het centrum in willen, dan willen ze misschien toch meer naar kroeg A of naar kroeg B vanwege de muziek. Hè?
2: Ja.
1: Hoe kunnen ze dat lezen? Hoe kunnen ze dat zien?
2: Op edecentrum.nl staat sowieso het programma. Daar staan alle deelnemers op. En dus daar kan je al een beetje een voorselectie maken. Daarnaast liggen er bij elke zaak op die dag ook flyers. Zodat je op het moment dat je denkt, nou, het is even pauze. Of, joh, deze band heb ik nou wel gezien. Dan kan je een flyer pakken en er staat een kaartje op waar alle zaken zitten. Dus zelfs als je wat minder bekend bent in het centrum, kan je de weg wel vinden.
1: Ja, en je kunt ook in alle zaken een hapje eten. Of een bitterballetje of zo.
2: Een bitterbal denk ik bij de meeste inmiddels wel, ja.
1: Ja want je zit natuurlijk toch in de periode tussen 4 en 7, geloof ik.
2: Ja, 4 en 8, ja.
1: Tussen 4 en 8, ja.
2: Ja, sommigen die stoppen inderdaad wat eerder. Sommigen gaan wat langer door.
1: Ja.
2: Dus ook wel eens een collega gehad waar het nog tot 9:30 de muziek over het plein schalde. Dus,
1: ja, muziek is toch grenzeloos?
2: Ja, nee, dat klopt.
1: Dat mag toch? En, ja, het is voor Ede al heel erg mooi dat het pas om 4:00 begint.
2: Nou ja, er is heel veel te doen in het centrum. Sowieso deze maand weer met de Airborne vandaag. In het centrum Airborne Culinaire. Ja. Volgende week is er een Pegasus-wandeltocht. Oktoberfest. Sunday Soul. Weekend daarna is er het Oktoberfest op het Kuiperplein. Dan is er nog My City Run, komt er nog aan. Ja, dus het blijft waar veel mensen in de zomer veel organiseren, blijven wij gewoon doorgaan.
1: Ja, ik hoor nu dat er echt een man spreekt van het platform Ede. Ja. En alles weet van allerlei activiteiten die er zijn in Ede. Dat doet me denken aan een oude slogan voor Ede. Ede is meer. En daar ben jij een toonbeeld van.
2: We doen ons best.
1: Thijs Klerks heeft het een en ander verteld over de Soul Sunday. Die op 27 september kan plaatsvinden. Zal plaatsvinden. Hopelijk met enig zonnig weer. Als het niet zonnig is, dan zoek je de zon op in elke kroeg in Centrum Ede. Want daar hoor je de heerlijke soul music die Ede zo karakteriseert in deze Sunday Soul. Thijs Klerks, hartelijk bedankt. En we gaan over naar de Soulman Thijs Klerks. Sam en Dave gaat erover zingen. Soulman.
2: Mooi.

0: Ja, naast mij zit Maartje de Vries. En Maartje de Vries heeft een boek geschreven met een mooie titel Onzichtbare Parels. En waar gaat het over? Het gaat over haar reis als moeder door de wereld van autisme. Nou, dat moet wel een bijzondere reis zijn, want autisme is toch een moeilijk aspect in onze maatschappij. Daarnaast zag ik op jouw website dat je zelf ook een eigen onderneming hebt. En daar bied jij je ervaringsgerichte training aan voor zorg- en onderwijsprofessionals, ouders en vrouwen met autisme. Nou, ik denk dat we in 7 minuten zoveel te bespreken hebben dat we niet alles kunnen bespreken. Maar laten we beginnen met je boek. Want je hebt geschreven over je zoon die autisme heeft.
1: Klopt.
0: Die diagnose werd op een bepaald moment gesteld. Nou, Maartje, vertel iets over hoe je tot dit boek gekomen bent en breek los.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, mijn boek Onzichtbare Parels is eigenlijk ontstaan vanuit mijn eigen zoektocht als moeder. Met een kind die eigenlijk sinds hij geboren heeft al best wel wat problemen heeft. En wij ons eigenlijk niet gehoord en gezien voelden als ouders.
0: En wat voor soort problemen waren er in het begin?
1: Ja, hij was eigenlijk een huilbaby. En dus hij huilde echt heel veel per dag. En als we dan naar het consultatiebureau of de huisarts gingen, werd eigenlijk gezegd, ja, het is de eerste. Hè. Alle kinderen huilen veel, maar
0: Het werd veralgemeniseerd.
1: Het werd vooral algemeniseerd. Ja. En op de basisschool werden zijn problemen steeds groter. Eigenlijk ging hij elke dag huilend naar school. En ook daar werd het eigenlijk niet gezien dat dat een probleem was. Want hij was slim, kon goed meekomen, was sociaal naar andere kinderen. Dus wij werden voor ons gevoel een beetje gezien als zeurouders. En eigenlijk is die hele zoektocht een beetje verder gegaan. Hè. De basisschool ging moeizaam. En op groep 7 liep hij echt helemaal vast. Werd hij depressief. Ja. En zelfs suïcidaal. Dat hij echt gedacht had van ik ben een mislukking. Misschien was het beter als ik er niet meer was.
0: Mm-hmm. Dat is ernstig voor ouders. Hè?
1: Zeker. Dat is heel zwaar.
0: Als voor het kind zelf ook. Zeker. Maar ook als ouders om dat te beleven bij je kind.
1: Zeker. Want eigenlijk wil je gewoon het beste voor je kind. En als je kind in de put zit. Dan zit je zelf ook als ouder in die put. En die zoektocht ging eigenlijk door naar de middelbare school. Hij ging naar het speciaal voortgezet onderwijs na veel pijn en moeite. Maar ook daar liep hij eigenlijk heel erg vast. En,
0: maar jullie kwamen dus uiteindelijk terecht in de hulpverlening,
1: Uiteindelijk wel. Maar we hebben toch heel veel zelf moeten uitzoeken. En hij heeft wel toen hij in groep 7 depressief was voor het eerst hulp gekregen. En toen kwam ook de diagnose autisme eruit. Dus dat was eigenlijk wel heel fijn. Want dat gaf ons toch wat meer handvaten als ouders. En inderdaad wat gerichtere hulp. Maar die zoektocht ook naar passende hulp. En dat is eigenlijk nog steeds is het heel ingewikkeld als je niet in één hokje past. Want hij heeft naast autisme ook veel angsten. En dan is het toch heel moeilijk om passende hulp te vinden. En als ouders moet je eigenlijk elke keer zoeken en vechten voor je kind. Omdat niemand heeft last van hem.
0: Maar heb je dan ook toch nog samenwerking gehad met goede vrienden of met een huisarts of met iemand die samen met jullie kijkt. Hè? Want je hebt dat samen met je man gedaan.
1: Zeker, ja. Mijn man en ik zijn een heel goed team. Dus daar ben ik heel blij mee. Mijn man werkt in het onderwijs. Ik in de zorg. Dus dat was altijd heel fijn dat we een goede achtergrond hadden. We hebben uiteindelijk wel een psycholoog gehad die echt heel veel voor ons betekend heeft. Okay. Die veel steun heeft gegeven. Ja. En die ons als ouders juist heel erg in onze kracht probeerde te zetten. En mijn boek probeer ik eigenlijk juist ouders ook te laten zien van je doet het goed. Je bent niet gek. Je bent niet de enige. Want ik heb me als ouder toch best wel alleen gevoeld in die zoektocht. En ik hoop met mijn boek daarin.
0: Ja. Je hebt in die fase geen contacten gehad met andere ouders die autistische kinderen hebben?
1: Nee, in het begin eigenlijk vrij weinig. En het is ook wel iets, vandaar ook een beetje de onzichtbare parels is een beetje dubbel. Ook wel de onzichtbare verdriet. Ja, je wilde eigenlijk ook niet zo, of ik vond het ook wel moeilijk om erover te praten. Want andere mensen begrijpen het eigenlijk niet zo goed. En uiteindelijk heb ik wel een.
0: Het kostte dus ook heel veel tijd, energie. Zeker. Om uit te leggen aan andere mensen wat er is.
1: Ja.
0: En als je dan van tevoren het idee hebt dat je daar ook in afgewezen wordt, want die ervaring heb je dan.
1: Zeker.
0: Dan word je inderdaad meer een oester.
1: Ja, zeker. Ik werd echt een oester. Want je hebt toch het gevoel dat mensen hebben best wel snel een oordeel en mening. Of geef hem maar even aan mij, dan komt het wel goed. Of je moet hem gewoon loslaten. Ja. En dat voelt er niet zo. Dus daarin denk je, ik ga het maar niet meer over hebben. Want mensen begrijpen het toch niet. Ja.
0: Zeg, en nu is je zoon 21. En welke veranderingen of welke momenten herinner je als dierbaar waardoor meer een doorbraak gekomen is?
1: Ja, hij heeft uiteindelijk een hulphond gekregen. Nou, dat is echt wel een pareltje. Eigenlijk, okay. Die heeft heel veel steun, geeft hij nog steeds aan hem. Want hij durfde bijvoorbeeld ook niet alleen te slapen. Maar sinds de hond als pup bij hem op de kamer ligt, lukt dat wel. Hij gaat met hem mee naar buiten. Dus dat is echt wel een parel. En ja, wij als ouders zijn echt veel meer gaan kijken, wat kan er wel? We hebben heel lang geprobeerd hem in dat systeem te proppen. Maar sinds wij toch meer zijn gaan kijken, ja, daar past hij niet in. We moeten kijken, wat kan er anders?
0: En wat past bij hem?
1: Ja, precies, precies.
0: En niet vanuit een denkraam.
1: Nee, nee, want dat is denk ik geen enkel kind waar je al mee begon met autisme, of elke persoon met autisme is anders. Dus het is echt zoeken, wat kan bij die persoon, wat heeft die persoon nodig? En ja, hoe
0: welke lijnen in het leven heeft hij of zij nodig?
1: Ja, maar wordt diegene er blij van? Ja, ja. Ja.
0: Zeg, en het boek is recent verschenen?
1: Klopt, 10 september. Ja, dus op Wereldsuïcide.
0: Oh, 10 september, heel recent.
1: Ja, op Wereldsuïcidepreventiedag.
0: Okay. Ja. Oh, dat is ook een uitgelezen datum, om het zomaar te zeggen.
1: Zeker, ook wel bewust gekozen, omdat dat ook wel een thema is ja, bij mijn zoon. Maar ik denk bij veel mensen die worstelen, dat je toch uiteindelijk ook donkere gedachten eigenlijk krijgt. Ja.
0: Ja. En het boek is in elke boekhandel te verkrijgen?
1: Ja, het is via Droomvallei Uitgeverij uitgegeven. Ja. En inderdaad bij elke boekhandel te verkrijgen, te bestellen. En ja, via de uitgeverij ook.
0: Ja. Je hebt zelf ook een eigen onderneming. Dus dat heb ik in het begin iets over verteld. Hoe ben je daar zo toegekomen om juist ook in de hoek van autisme veel, niet alleen te schrijven, maar ook te vertellen en trainingen te geven?
1: Ja, ik werkte zoals je zei altijd al in de zorg. En achteraf gezien is de rode draad wel een beetje autisme. Maar eigenlijk door de zoektocht met mijn zoon ben ik mezelf als ouder steeds meer gaan verdiepen in, ja, hoe kan ik hem eigenlijk helpen? Wat heeft hij nodig? En dacht ik ook, ja, hoe kan ik anderen eigenlijk met deze kennis die ik op heb gedaan en de zoektocht helpen om zich toch wel gesteund te voelen en daarin dus echt verder gaan specialiseren in autisme om mijn zoon beter te helpen, maar ook ouders en vrouwen met autisme beter te helpen.
0: Ja, want vrouwen met autisme hebben vaak een andere vorm van autisme dan mannen, andere verschijningsvormen. En daar ben je dus zelf ook in gespecialiseerd om dat te herkennen, te ontdekken en mensen daarbij te begeleiden?
1: Ja, klopt. Omdat je ziet, veel mensen hebben toch een beetje het stereotype beeld van autisme. En bij vrouwen ziet dat echt, en ook bij mannen trouwens, bij veel mannen ook wel, ziet dat er anders uit. En dan zie je het eigenlijk niet zo, wat moeilijk onderkend. En vaak krijgen ze ook laat een diagnose. En ja, dat is wel een beetje mijn stokpaardje om daar meer kennis over te geven en dat meer te laten zien van dat het echt anders is en dat ze ook wat anders nodig hebben daarin.
0: Leuk om te horen dat je zowel via trainingen en lessen, zal ik maar zeggen, maar ook via je boek de onzichtbare parels meer zichtbaar maakt.
1: Zeker.
0: Zodat de mensen die in zo'n parel verscholen zijn wat makkelijker levenslijnen kunnen vinden met hun omgeving.
1: Ja, want iedereen heeft toch parels, denk ik, in zich. En je wil graag dat die eruit komen.
0: Of je autisme hebt of niet.
1: Zeker, ja,
0: ook mensen
1: voor iedereen.
0: Met geen autisme hebben ook verborgen parels.
1: Ja.
0: Heel mooi dat je dat met betrekking tot autisme hebt beschreven. En ik hoop dat je boek een succes wordt. Hartelijk dank, Maartje de Vries.
1: Dank je wel.

0: NCRV-VOC Theater.
1: Ja, in het blokje theater gaan we aandacht besteden aan een jazz musical en dansproductie. En die heet Raging Against Various Elements. Ik heb straks een interview met Conor Schumacher. Hij is de regisseur en de choreograaf van dit spektakel. En het is een spektakel, want die productie heeft in 2025, dus vorig jaar, in 2025. En ook in dit jaar is die veel bezocht en heeft ook prijzen gewonnen. Zoals de prijs De Zwaan, dat is de belangrijkste dansprijs in Nederland. Schumacher maakte deze productie na het verlies van zijn zus. En hij heeft samen met 6 professionele dansers een productie gemaakt waarin rouw, liefde en levenslust via dansen tot uitdrukking worden gebracht. Je hoort het nu in het indringende fragment I Love You.

0: Dat is heerlijke jazzmuziek van Ben Webster. En hij speelde met op de achtergrond een fantastisch begeleidend combo. For All We Know. Dat is andere jazzmuziek trouwens dan je zult horen in de voorstelling Raging Against Various Elements. En Conor Schumacher die vertelde eigenlijk dat hij geïnspireerd werd door de dood van zijn zuster. Waardoor hij in dans eigenlijk zijn rouwperiode goed verwerkt heeft. En je hoeft niet goed te kunnen dansen om te kunnen rouwen. Je mag ook gewoon bewegen. Dus als je aanleg hebt om te dansen is het prima. Maar als je geen aanleg hebt om te dansen dan is beweging op zich ook al voldoende om je te helpen in een rouwproces. Het volgende is dat op de agenda staat.
1: Studio C, culturele berichten.
0: Juist, Adrie, het is goed dat je me eventjes onderbreekt. Een cultureel bericht. Op zondag 27 september zal schrijver Bas Theeman, hij is journalist en ook medewerker bij Omroep Gelderland, een lezing geven over zijn buitengewone ervaringen eerder in zijn leven. Bij de ontmoeting in Bennekom is er een jaarthema dat heet Orde en Chaos. En Ben Theeman zal vanuit zijn persoonlijk perspectief praten over die orde en de chaos die hij is tegengekomen. Want hij zou een keer met een paar vrienden parachute springen en hij wil gaan springen, maar hij wordt overvallen door geweldige angsten die hij tot dusverre in zijn leven nog nooit had meegemaakt. Er vindt een onderzoek plaats, onder andere ook met een psycholoog, met een reïncarnatietherapeut. Kortom, hij ontdekt dat hij een zielsverwant is van Morgan. En Morgan is een soldaat die tijdens de Market Garden operatie met de parachute gesprongen is in onze eigen omgeving. Het is een verhaal waarin Bas Theeman ontvouwt wat hij heeft meegemaakt. Het mooie is dat Bas Theeman in zijn boek beschrijft dat hij geen oordeel heeft over reïncarnatie of wat dan ook. Hij vertelt de ervaringen die hij meegemaakt heeft. En wij zijn ook zeer benieuwd als hij straks zondag 27 september om 10:30 in de ontmoeting op de Emmalaan zal praten over zijn ervaringen op het gebied van orde en chaos. We luisteren nu naar Piet Noordijk met Nancy. En dat betekent dat dat ook het laatste nummer is in dit programma. Ik dank Adrie Speklee. Hij heeft de techniek verzorgd in dit programma. En ik hoop dat jullie op de hoogte zijn van sommige culturele evenementen die zich gaan afspelen in Ede en omgeving. Tot een andere keer.

0: 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
1: Met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: De 40-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Rant Collective met Evergreen van hun nieuwe album The Evergreen Season. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen vanavond weer naar een mooi aantal nieuwe nummers luisteren in de echte christelijke muziekwereld. Het zijn er deze week 11 om precies te zijn. Je hebt de eerste al gehoord. Ik ben vanavond niet live in de studio aanwezig. Maar ja, dat laat ons er niet van weerhouden om gewoon een mooie uitzending te hebben. Laten we gewoon gaan luisteren naar het volgende nieuwe nummer. En dat is een nummer van Bodhi samen met Taylor Hill. En het heet Idols. I think I've lost focus.

Laia Thomas met zijn nieuwe nummer Yours Over Mine. Gaan we door met het nieuwe nummer van George Wilson en gaan luisteren naar zijn lied Can't Handle It.

0: Martijn Buwalda met zijn nieuwe nummer Op Mijn Manier van zijn aankomende album De Rest Mag Je Hebben. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van LJ The Messenger samen met Marty. En we gaan luisteren naar BigEnergy.wav.
1: Love is the message.
2: Yeah, when I pull up, everybody go hush. It's my bad, y'all talking about us. Touch my anointed, you're leaving cuffs. No shortcuts, yeah, couldn't be us.

Gio, Delmec en Katie met een nieuw nummer Angel Armies. Dan gaan we door met een nieuw lied van de band Striper en we gaan luisteren naar een lied Here in Your Heart.

Rent Collective met een nieuwe nummer Runaway Heart van hetzelfde album, wat ik eerder al benoemde, The Evergreen Season. We zijn aangekomen bij de laatste twee nieuwe nummers voor vanavond, waarna we natuurlijk doorgaan met de rest van het programma. We gaan luisteren naar Aleph samen met From, met Heavenly Places.

0: Novsky en Sydney Alexander met The Time Is Now. Dat was weer het laatste nieuwe nummer van deze uitzending. Dan gaan we nu door met de rest van het programma met Toby Mac met zijn nummer Like a Match.
1: Select a song.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Fucking Country, Kirk Franklin en Tori Kelly met Together. Dan gaan we nu luisteren naar Love and the Outcome met een lied, Galaxies.

0: your arms.
1: Rent Collective met een lied, Joy. Dan gaan we nog naar twee nummers luisteren voordat we even overschakelen naar het nieuws. We gaan beginnen met Skillet met een lied, Burn It Down.

0: Fireflight met Keeping Me Alive.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
4: Zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten. Mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Sela met Jezus is Heer en daarvoor hoorde je Damascus en Rokus Maarsland met Lichtdragers. Welkom in de tweede helft van het programma. We hebben nog een klein uur te gaan met allemaal mooie nummers waar we nog naar mogen luisteren. En het volgende nummer waar we naar mogen luisteren is van Austin French. We gaan luisteren naar zijn lied Wake Up Sleeper.
1: Thank God for the daylight.

Unspoken met hun lied Follow Through. Dan gaan we door met Thorne Wells, Geo en Elevation Rhythm met het lied Let the Church Sing.

Lumens en Austin Stone Worship met Lay My Life Down. Met nog twee nummers te gaan, gaan we luisteren naar Central Life met een lied, Roots.

was dus Roots van Central Live. Zijn we alweer aan het eind gekomen van de uitzending voor deze week. Ja, ik wil u danken weer voor het luisteren ook deze week naar deze uitzending. Als het goed is, als ik eraan denk, gezien ik niet live aanwezig ben, wordt zometeen de afspeellijst bijgewerkt die je kunt vinden op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, STILOK. Daar in de bio staat een linkje waar je een afspeellijst kan vinden waar alle nummers in staan die gedraaid zijn in deze uitzending. Mocht je er nog een terug willen luisteren. Je kunt op die pagina ook natuurlijk uw feedback achterlaten en verzoeknummers, mochten die hebben, dan komen die in. Toekomstige uitzending vanzelf een keer aan bod. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren. En ik wil deze uitzending afsluiten met een nummer van Bethany Dillon. We gaan luisteren naar haar lied All I Need. Dat was het dus en tot volgende week bij een

0: is 1 Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van

0: Kanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond. Van harte welkom in een nieuwe uitzending van Zingend Geloven. De technicus voor vanavond is Haro Timmerman en samenwerking van Casper Vecht. De presentatrice ben ik, Marieke de Haan. We gaan luisteren naar Christiaan Verwoerd met het lied Overwinningsgrond. Daarna volgt Kees Kraaienoord met het lied Van slaaf tot koning.

0: En als mens verschenen heeft hij zich.
1: Matteüs 4 vertelt dat Jezus Christus door de geest de woestijn in werd geleid om hier verzocht te worden door Satan. Het is de 40 dagen vasten tijd. Ook voor de Heer. Jezus ging 40 dagen vasten om daarna zijn werk te doen op aarde. En dan komt Satan de Heer bezoeken in de woestijn. En Satan verzoekt Jezus Christus en neemt Jezus uiteindelijk mee naar de berg om hem te beproeven. Jezus is in staat om hem te weerstaan. En nu komt het, datgene waar hij voor gekomen is. De Heere God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En dat is ook het antwoord wat Jezus Christus heeft laten zien in de wereld. We gaan luisteren naar Manneszang Katwijk aan Zee. Daar is kracht in het bloed van het lam. Vervolgens opwekking 334. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En daarna volgt Michael W. Smith. Come see.

Zijn armen wijd open, waar Jesaja 49, vers 16 ook van spreekt. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegrift. Zijn armen wijd open aan het kruis en gaten in zijn handen geslagen. We gaan luisteren naar Nederland Zingt. Maak ons tot een licht voor de volken. En vervolgens opwekking 678, God van het licht.

In Matteüs 17 staat dat Jezus Christus met een aantal discipelen was op de berg. En in vers 2 staat: Hij veranderde van gelaat en zijn aangezicht blonk gelijk aan de zon en zijn kleren werden wit als licht. En in vers 5 werden ze door een wolk overschaduwd en er kwam een stem uit de hemel die sprak: Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. We gaan luisteren naar Nederland zingt en ruist langs de wolken en daarna Celtic Worship, Because He Lives.

gaan richting Pasen, maar we mogen elke dag beseffen dat Jezus Christus leeft door zijn volbrachte werk aan het kruis. Het volgende lied door Nederland zingt Gloria aan het Lam en daarna een prachtige a cappella van Bijou Focal Point, Nearer My God to Thee, My God to Thee.

En nu gaan we luisteren naar een aloude favoriete psalm 42. Het hijgend hert der jacht ontkomen. En daarna het lied van Ralph van Manen, Wie gelooft.

We zijn aan het einde van het programma Zingend Geloven gekomen. We hopen dat u ervan hebt genoten. Dank aan Harro voor de techniek en we sluiten af met het lied van Zela. Mag ik jou tot zegen zijn?

0: nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik

0: gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom, lieve luisteraars. Bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 236. Harry is met welverdiende vakantie. En dan nemen Marcel en ik het volledig over. Vorige week was Marcel met zijn zoon René. En nu, we stoppen een extra pa in Appassionata. Appassionata. Gast is mijn pa, Hovenstad senior. En ik ben Peter Hovenstad. Die ook de knoppen en de schuiven zal verzorgen. Hey pa, zullen we gaan beginnen?
1: We gaan beginnen. Paint it black.

Dat waren de Rolling Stones met Painted Black. Met Brian Jones op de sitar. We gaan nu naar het volgende nummer. Het langste nummer van de avond. We gaan naar Bon Jovi met A Bed of Roses.

0: Dit was een speciale versie van Dua, van de Smokkelaar. Dat gebaseerd op het smokkelen van boter tussen België en Nederland. Van Normaal.
1: Yes. Vanavond hebben we beide muziek aangeleverd. En dat wil zeggen, ik heb de laatste paar van het tweede uur mogen kiezen. Dus dit is nog steeds jouw playlist. Volgende, daar heb jij een apart verhaal mee. Wageningen. We hebben ook een vaste luisteraar. Jorik, goedenavond. Uit Wageningen. Wat is de volgende van jouw playlist?
0: Als je over de Uiterwaarden loopt, richting de steenoven, die niet meer werkt, en je komt naar richting een krib, en de dikke mist die gaat een beetje minder worden, dan hoor je de Rijn lopen. En dan krijg je deze muziek.

dit was speciaal voor Jannie. Hier word je er helemaal blij van. We gaan nu naar twee jongens uit Noord-Brazilië met hun gitaar. En ik hou van langzame muziek. Hier is Los Indios Tabajaros met Maria Elena.

0: Dit was de Way Old Friends Do van ABBA. Het grootste exportproduct uit Zweden.
1: Ze hadden zelfs 5% van de wereld omzet in platen in eind jaren 70. 5%.
0: We gaan nu luisteren naar een Nederlandse band. Echt wereldverhaal.
1: Het gaat alle kanten op, hè, Pa. Nog even wat dingetjes. Want we hebben nu voor boomers tot Gen Z als luisteraar hebben we gezien. En het gaat alle kanten op. Maar nu ben ik blij dat je toch in deze 21ste eeuw deze kiest. Ja. Welke komt eraan?
0: Dit is van Direct, wereldband. Soldiers

0: Dit was het nummer Daffodils van Raccoon met Bart van der Weijden en de zangeres Faelia. Mooi Nederlands product. Nou krijgen we een nummer, nou gaat alles weer los. Daar gaan we.
1: En wie is het dan? Ja, maar dan kan je, het is een hele lange intro, kan je helemaal in aankondigen. Ja.
0: Dit zijn de Dire Straits.
1: Dire Straits.
0: Met PI, Private Investigation.
1: All right.

Dit was Creedence Clearwater Revival. We gaan nu een nummer krijgen met een heel speciaal stukje muziek erin. Ze komen uit Denemarken. In 1967 is die band opgericht. Ze heette Sir Henry and His Butlers. Het is een nummer met een zakhammetje en een vloeitje eroverheen. En het nummer heet Camp. Probeer het na te doen.

0: Ja, openingsnummer van een van de beste films van de laatste 40 jaar. Dat is in mijn optiek dan. Reservoir Dogs van Tarantino uit 92. Hans Bouwens, George Baker, heeft van het origineel uit 69 nauwelijks een cent gezien. En de opbrengst van deze hit in de US, die haalde maar liefst de 21ste plaats in de Hot 100. Maar de film in 92 die blies nieuw leven in. En er kwamen met commercials waar het in werd gebruikt toch wel wat knaken uitrollen. En ik hoop dat ze daar nog, dat is volgens mij Hans en Jan Visser, die medeschreef, daar nog wel wat aan overhouden. Kijk, heb jij de film gezien? Reservoir Dogs, pa?
1: Nee, heb ik niet gezien.
0: Niet?
1: Nee.
0: Nee, nou ja, dat is ook misschien een. Dat is eigenlijk Quentin Tarantino mee doorgebroken. En we hebben de volgende staan. En dat is eigenlijk een leuk plaatje. Ik zou de muziek eronder willen zetten, maar dan komen we niet uit. De volgende single. En dit is eigenlijk het enige plaatje van het eerste uur die ik heb uitgekozen, pa. En ik weet toch dat we deze single hadden. Ik was nog vrij jong. Dat is een paar weken geleden. En we hebben de film toen de tijd, toen ik denk ik een jaar of 9 of zo, 8 was misschien, zitten kijken. En in zwart-wit was dat nog.

0: Ja, mijn beginstukje.
1: We gaan er een beetje zielig uit, want we komen straks weer helemaal terug.
0: Once upon a time in the West. L'uomo dell'armonica. Ja. De man met harmonica.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman.

0: Osman Posexa. Het weer. Vanavond is het droger, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar...

0: it back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. Yeah. I hope we pass.
3: Dit was Get Back van de Beatles. Dit was de laatste plaat op het dak van de studio's in Londen. We gaan nu verder met de Moody Blues uit de jaren 60 met Had to Fall in Love.

0: Dit was de Piano Man van Billy Joel. Ging gewoon over iemand in een café. Hij zong gewoon wat daar gebeurde. We gaan nu over naar Procol Harum met A Soldy Dog.
1: En wat meeuwen.

0: Ik wilde ook zo'n pet. De Netflix-series Peaky Blinders hebben van die pet nog een modetrend van gemaakt. Gilbert O'Sullivan. Wat een muziek kwam uit die manrollen toen de tijd. En deze was voor mijn moeder. Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymes. En ik heb nog een volgende gekozen. Die ken jij ook.
1: We gaan naar Griekenland.
0: We gaan naar Griekenland.
1: Naar Demis Bruises. Everett Did the Child. Met I Want to Live.

volgende nummer wat nu komt heeft een hele speciale betekenis. Voor diegenen die weten best wel wie wij bedoelen. Hier komt-ie.

Ja, lekker. En hij was even onverwacht, was hij in de lijst terechtgekomen, zojuist. En dat was met een mooie reden. Hartstikke goed. Ik heb nu Daniel Lohuis deze keer. En ik moet mijn bloedstempel altijd laten gelden in de registratie. Als ik een lijst maak, gisteren ook met de jazz, zat ook blues tussen. Met de Louisiana Blues Club uit 2003 kwam Daniel Lohuis met in mooi Drents, geweldige blues. Meesterlijke Daniel Lohuis met regenblues. Het traint wel hard deze keer.

0: Nou, ik wil deze even afkondigen, want My Father's Eyes, we hebben natuurlijk, het is geen blues, maar het is wel blauw. En ik hou wel van die slide gitaar van Slowhand,
1: ja,
0: Eric Clapton.
1: Slowhand, Eric, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: All right.
1: Het nummer wat nu komt, heb ik standaard in de auto, als we op vakantie gingen, naar een heel bekend land.
0: Dat is, nou ja, maar maakt niet eens welk land waar we heen gingen. Het zat op een bandje en ik kan me herinneren. Een
1: cassettebandje nog.
0: Een cassettebandje. En dat ik denk ik 5 was of zo. Het was niet een grote hit, zeker niet in de US, want dat zijn Amerikanen. Maar Atje Bouwman, die wij ook een paar maanden geleden in de studio hebben gehad voor een interview en bij Appassionata in de uitzending. En van Veronica, die zorgde dat het in Nederland wel een hit werd. Dat is The Boys met Give Up Your Guns.
1: Ik hoop het.

0: Ja, Jimmy Cliff die schreef dit in 69. Ik denk, dan pakken we de boomer generatie en mijn geboortedatum weer een beetje bij elkaar. En UB40 was dit in 83. Die coverde Many Rivers to Cross. En voor mij een perfecte song. Ook die versie van Jimmy Cliff. En er stond op Labor of Love. Lang geleden. En That's What All You Need. Proclaimers, zeg je dat wel, pa?
1: Ja, dat zijn twee broers. Heel speciale techniek hebben ze in hun zang. Het is
0: Greg en Charlie Reed.
1: Ja, ik weet niet anderen welke noemen dat vooral. Maar het is heel apart, heel mooi.
0: Ik vind het fantastisch ook hoe hun harmonie zingen. En ik zal hem even draaien. De Proclaimers met The King of the Road.
1: King of the Road.

0: We gaan zo'n beetje richting het einde. En we hebben nog wel wat tijd over. Heb je nog een... waar we eigenlijk mee willen eindigen, zoals we vorige keer ook deden. Maar dan bij een... hebben we de concertversie gedaan. Dit is de trilogie waar Paul McCartney altijd zijn concert mee eindigt. En waar het ook het einde is van het album Abbey Road. En... maar we hebben daar nog wel even tijd voor. Want heb je nog een speciaal verzoeknummer, pa?
1: Ja, speciaal, dat moet je opzoeken. Ja, ik heb mijn nummer zat. Ik kan nog wel best wel een uur vullen nog. Maar start er maar in. We praten er wel doorheen.
0: Okay. Dan gaan we gewoon naar het einde. En dan, wat ik zei, Paul McCartney eindigt zijn concert er altijd mee. Live. En we pakken nu de hele trilogie. Plus Her Majesty.

0: Ja, dit was natuurlijk. Dit zijn de laatste tonen van wat Paul McCartney live zou doen. Maar dit is niet het einde van het album. Ik heb nog even wat te zeggen. Pa, bedankt.
1: Oké, het was me waar genoegen.
0: Hartstikke leuk. Dat gaan we nog eens een keer doen.
1: De volgende keer beter. En ik zou zeggen, net in zijn Wageningen. Aju hoor.
0: Oké. Volgende week draait Marcel Moerman zijn Appassionata. En ik ben benieuwd waar hij allemaal tijd voor heeft. Luister volgende week weer op XonFM. Tot die tijd. Pas op jezelf. Pas op elkaar. We gaan eruit met het laatste stukje van het album van Abbey Road. En dat is Her Majesty.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

0: van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.